0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Jos Tuinstra met het Radio Nieuws. De VS scherpen de regels aan voor het aanvragen van een permanente verblijfsvergunning. De immigratiedienst USCIS bepaalt dat aanvragen voortaan moeten worden ingediend in het land van herkomst. Ook voor mensen die al tijdelijk in de VS verblijven. Alleen in uitzonderlijke gevallen mag dat nog op Amerikaans grondgebied. De maatregel past in het strengere immigratiebeleid van de regering Trump en kan grote gevolgen hebben voor gezinnen en werknemers die al jaren in de VS wonen. In Denemarken zijn de onderhandelingen voor een centrumrechtskabinet mislukt. Vicepremier Troels Lund Poulsen probeert een coalitie te vormen met meerdere rechtse partijen, maar kreeg geen steun van de partij De Gematigde, geleid door de minister van Buitenlandse Zaken. Daarmee valt het formatieproces opnieuw stil. De komende dagen wordt bekeken welke opties nog overblijven. De Europese Unie en Mexico hebben in Mexico-stad een vernieuwde handelsdeal ondertekend. De overeenkomst moet de wederzijdse marktoegang vergroten door meer importtarieven af te schaffen. Bij de ondertekening waren onder andere commissievoorzitter Ursula von der Leyen, EU-raadsvoorzitter Antonio Costa en de Mexicaanse president Claudia Sheinbaum aanwezig. In de VS heeft een rechter de aanklacht tegen de Salvadoraan Kilma Abrego Garcia ingetrokken. Hij werd eerder onterecht uitgezet terwijl hij werd verdacht van mensenhandel. Een zaak die veel aandacht kreeg omdat de autoriteiten hem ondanks lopende procedures probeerden te verwijderen. De rechter oordeelt nu dat de aanklacht niet houdbaar is. Abrego Garcia blijft voorlopig in de VS terwijl zijn status opnieuw wordt beoordeeld. En dan nog het weer. Het blijft overal droog met minima rond 12 graden. Morgen op de dag is het in vrijwel het hele land zonnig en droog. Met in het noorden een kleine kans op een bui bij temperaturen tussen 24 en 29 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Schakel maar in.
3: Van harte welkom.
4: Schakel maar in.
2: En geniet.
5: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
2: Gewoon lekker lang luisteren.
6: Wat zegt u? Gewoon.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Jos Tuinstra met het Radio Nieuws. De VS scherpen de regels aan voor het aanvragen van een permanente verblijfsvergunning. De immigratiedienst USCIS bepaalt dat aanvragen voortaan moeten worden ingediend in het land van herkomst. Ook voor mensen die al tijdelijk in de VS verblijven. Alleen in uitzonderlijke gevallen mag dat nog op Amerikaans grondgebied. De maatregel past in het strengere immigratiebeleid van de regering Trump en kan grote gevolgen hebben voor gezinnen en werknemers die al jaren in de VS wonen. In Denemarken zijn de onderhandelingen voor een centrumrechtskabinet mislukt. Vicepremier Troels Lund Poulsen probeert een coalitie te vormen met meerdere rechtse partijen, maar kreeg geen steun van de partij De Gematigde, geleid door de minister van Buitenlandse Zaken. Daarmee valt het formatieproces opnieuw stil. De komende dagen wordt bekeken welke opties nog overblijven. De Europese Unie en Mexico hebben in Mexico-stad een vernieuwde handelsdeal ondertekend. De overeenkomst moet de wederzijdse marktoegang vergroten door meer importtarieven af te schaffen. Bij de ondertekening waren onder andere commissievoorzitter Ursula von der Leyen, EU-raadsvoorzitter Antonio Costa en de Mexicaanse president Claudia Sheinbaum aanwezig. In de VS heeft een rechter de aanklacht tegen de Salvadoraan Kilma Abrego Garcia ingetrokken. Hij werd eerder onterecht uitgezet terwijl hij werd verdacht van mensenhandel. Een zaak die veel aandacht kreeg omdat de autoriteiten hem ondanks lopende procedures probeerden te verwijderen. De rechter oordeelt nu dat de aanklacht niet houdbaar is. Abrego Garcia blijft voorlopig in de VS terwijl zijn status opnieuw wordt beoordeeld. En dan nog het weer. Het blijft overal droog met minima rond 12 graden. Morgen op de dag is het in vrijwel het hele land zonnig en droog. Met in het noorden een kleine kans op een bui bij temperaturen tussen 24 en 29 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Schakel maar in.
3: Van harte welkom.
4: Schakel maar in.
2: En geniet.
5: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
2: Gewoon lekker lang luisteren.
6: Wat zegt u?
4: Gewoon lekker lang luisteren.
6: Goed zo.
7: Langstraat FM.
8: Where are you going, baby? No, you can't take the car. Take the kid. Take all these bills on the table over here. Been together too long.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Jos Tuinstra met het Radio Nieuws. De VS scherpen de regels aan voor het aanvragen van een permanente verblijfsvergunning. De immigratiedienst USCIS bepaalt dat aanvragen voortaan moeten worden ingediend in het land van herkomst. Ook voor mensen die al tijdelijk in de VS verblijven. Alleen in uitzonderlijke gevallen mag dat nog op Amerikaans grondgebied. De maatregel past in het strengere immigratiebeleid van de regering Trump en kan grote gevolgen hebben voor gezinnen en werknemers die al jaren in de VS wonen. In Denemarken zijn de onderhandelingen voor een centrumrechtskabinet mislukt. Vicepremier Troels Lund Poulsen probeert een coalitie te vormen met meerdere rechtse partijen, maar kreeg geen steun van de partij De Gematigde, geleid door de minister van Buitenlandse Zaken. Daarmee valt het formatieproces opnieuw stil. De komende dagen wordt bekeken welke opties nog overblijven. De Europese Unie en Mexico hebben in Mexico-stad een vernieuwde handelsdeal ondertekend. De overeenkomst moet de wederzijdse marktoegang vergroten door meer importtarieven af te schaffen. Bij de ondertekening waren onder andere commissievoorzitter Ursula von der Leyen, EU-raadsvoorzitter Antonio Costa en de Mexicaanse president Claudia Sheinbaum aanwezig. In de VS heeft een rechter de aanklacht tegen de Salvadoraan Kilma Abrego Garcia ingetrokken. Hij werd eerder onterecht uitgezet terwijl hij werd verdacht van mensenhandel. Een zaak die veel aandacht kreeg omdat de autoriteiten hem ondanks lopende procedures probeerden te verwijderen. De rechter oordeelt nu dat de aanklacht niet houdbaar is. Abrego Garcia blijft voorlopig in de VS terwijl zijn status opnieuw wordt beoordeeld. En dan nog het weer. Het blijft overal droog met minima rond 12 graden. Morgen op de dag is het in vrijwel het hele land zonnig en droog. Met in het noorden een kleine kans op een bui bij temperaturen tussen 24 en 29 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Schakel maar in.
3: Van harte welkom.
4: Schakel maar in.
2: En geniet.
5: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
2: Gewoon lekker lang luisteren.
6: Wat zegt u?
4: Gewoon lekker lang luisteren.
6: Goed zo.
7: Langstraat FM. Well, I'm gonna get a job, cause I need the bread. But somehow I know it's gonna affect my head. Well,

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws. De gemeente Stadskanaal heeft vannacht weer asielzoekers opgevangen van het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. Het gaat om zo'n 80 mensen die buiten stonden te wachten op opvang. Met bussen zijn ze naar een noodlocatie gebracht waar het Rode Kruis bedden klaargezet had. Volgens Stadskanaal was het op dringend verzoek van minister Van den Brink, omdat buitenslapen risico's oplevert voor de veiligheid. Ook andere gemeenten in Drenthe springen bij met noodopvang. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO waarschuwt dat het risico op verdere verspreiding van ebola in Congo nu zeer hoog is. In het oosten van het land gelden daarom zware maatregelen, zoals een verbod op grote bijeenkomsten en rouwrituelen. Bij rellen rond een mogelijk slachtoffer is zelfs een ebola-kliniek in brand gestoken. Volgens de WHO zijn er nu al tientallen bevestigde besmettingen en zeker 8 doden in Congo en Oeganda. De hulpverlening wordt bemoeilijkt door geweld van rebellen. Hongarije blijft toch lid van het internationaal strafhof in Den Haag. De nieuwe premier Magyar draait daarmee een besluit van oud-premier Orbán terug. Die wilde vorig jaar uit het strafhof stappen, onder meer na kritiek op arrestatiebevelen tegen Israëlische leiders. Het internationaal strafhof behandelt zaken over oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid. Magyar zegt dat Hongarije aangesloten blijft bij het strafhof, maar hij houdt wel vast aan de importban op Oekraïnse landbouwproducten. In Duitsland is Hasso Herschel overleden op 91-jarige leeftijd. Hij hielp bij vele spectaculaire ontsnappingen uit Oost-Berlijn tijdens de Koude Oorlog, samen met andere studenten. Zo'n 1000 mensen vluchtten uit het communistische Oost-Duitsland door tunnels die de groep groef in de jaren 60 onder de Berlijnse muur door. In 2 dagen tijd ontsnapten 29 mensen naar het westen. De tunnelgravers bleven meerdere keren ten nauwe nood uit handen van de Oost-Duitse veiligheidsdienst Stasi. Het weer: met 24 graden aan de kust tot 30 graden landinwaarts wordt het opnieuw warm met veel zon. In de loop van de dag maakt het noorden de meeste kans op een bui. Tot zover het radionieuws.
2: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
3: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
7: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd, zorgeloos op reis.
8: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
9: Ziet je keuken of kast er oud en saai uit? Geef kasten en lades een nieuwe look met stijlvolle meubelgrepen en deurknoppen van ByMJM. Ontdek inspiratie op bymjm.com.
10: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
11: Uiterlijke opzichtdatum, oh, gisteren.
12: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
11: Klinkt goed.
12: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
13: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
14: Mensenrelatie, Radboud Visser.
15: Hé, hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
14: Jazeker.
16: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
17: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
18: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
17: Help je mee?
19: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. 1 systeem, alle toepassingen, tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op high-clean.com. HiClean. 1 steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
20: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
21: Lisa en Vos, de kunst van het zien, is een warm, betoverend en filosofisch prentenboek dat jong en oud raakt. Met prachtige handgemaakte illustraties, een hartverwarmend en troostrijk verhaal over verandering en liefde. Ideaal aan het einde van het schooljaar. Bestel voor 1 juni en ontvang een gratis kleurplaat. Ga naar lisaenvos.nl.
22: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
23: Schakel maar in.
24: Van harte welkom.
25: Schakel maar in.
23: En geniet.
26: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
23: Gewoon lekker lang luisteren.
27: Wat zegt u?
28: Gewoon lekker.

Elke zondagochtend tussen 11 en 12 uur presenteert Ricardo Leijbers het pophistorisch programma The Beatles and the Stones. Laat je verrassen door verhalen en herkenbare muziek uit de jaren 60 en 70. The Beatles and the Stones. Elke zondag hier op Langstraat FM. Oh yeah. Langstraat FM. Info.

0: Padellen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter en comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
2: Langstraat FM Nieuws.
3: Dit is Dick de Hark met het Radio Nieuws. De gemeente Stadskanaal heeft vannacht weer asielzoekers opgevangen van het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. Het gaat om zo'n 80 mensen die buiten stonden te wachten op opvang. Met bussen zijn ze naar een noodlocatie gebracht waar het Rode Kruis bedden klaargezet had. Volgens Stadskanaal was het op dringend verzoek van minister Van den Brink, omdat buitenslapen risico's oplevert voor de veiligheid. Ook andere gemeenten in Drenthe springen bij met noodopvang. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO waarschuwt dat het risico op verdere verspreiding van ebola in Congo nu zeer hoog is. In het oosten van het land gelden daarom zware maatregelen, zoals een verbod op grote bijeenkomsten en rouwrituelen. Bij rellen rond een mogelijk slachtoffer is zelfs een ebola-kliniek in brand gestoken. Volgens de WHO zijn er nu al tientallen bevestigde besmettingen en zeker 8 doden in Congo en Oeganda. De hulpverlening wordt bemoeilijkt door geweld van rebellen. Hongarije blijft toch lid van het internationaal strafhof in Den Haag. De nieuwe premier Magyar draait daarmee een besluit van oud-premier Orbán terug. Die wilde vorig jaar uit het strafhof stappen, onder meer na kritiek op arrestatiebevelen tegen Israëlische leiders. Het internationaal strafhof behandelt zaken over oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid. Magyar zegt dat Hongarije aangesloten blijft bij het strafhof, maar hij houdt wel vast aan de importban op Oekraïense landbouwproducten. In Duitsland is Hasso Herschel overleden op 91-jarige leeftijd. Hij hield bij vele spectaculaire ontsnappingen uit Oost-Berlijn tijdens de Koude Oorlog, samen met andere studenten. Zo'n 1000 mensen vluchtten uit het communistische Oost-Duitsland door tunnels die de groep groef in de jaren 60 onder de Berlijnse muur door. In 2 dagen tijd ontsnapten 29 mensen naar het westen. De tunnelgravers bleven meerdere keren ten nauwe nood uit handen van de Oost-Duitse veiligheidsdienst Stasi. Het weer met 24 graden aan de kust tot 30 graden landinwaarts wordt het opnieuw warm met veel zon. In de loop van de dag maakt het noorden de meeste kans op een bui. Tot zover het radionieuws.
4: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
5: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar FlexImpuls.nl.
6: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
7: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
8: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
9: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
10: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
11: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
10: Oh ja?
11: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
10: Klinkt goed!
12: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
13: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen. Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
14: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
15: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
16: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
17: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Feest de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
18: Mensenrelatie, Radboud Visser.
19: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
18: Jazeker.
20: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
21: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl. Kerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie? Blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Kijk op candidacoach.nl.
22: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. Eén systeem, alle toepassingen. Tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op high-clean.com. HiClean. Eén steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
23: Schakel maar in.
24: Van harte welkom.
25: Schakel maar in.
23: En geniet.
26: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
23: Gewoon lekker lang luisteren.
27: Wat zegt u?
25: Gewoon lekker.

De Frank Boeien Groep. Ja, want zo heten ze officieel, hè. Kronenburg Park hoorde je bij voor de Wekker Wakker. En daarvoor W met Please Don't Go. Dat was een grote hit in 1992 op deze dag, hè. Goedemorgen, het is zaterdag. Ja, ik moet een klein beetje bijkomen, want gisteravond nogal laat geworden. Ik geloof dat ik om 1:30 of zo een keer bij het grote Van Vliethuis weer aankwam. Gisteravond eventjes naar de bioscoop geweest. We hebben de oude wets gewoon op het grote scherm kijken. Ja, ik ben natuurlijk een ontzettende filmfreak, zoals je weet. Ik kijk elke dag wel twee films, zeker. Zeker, beginnen 's ochtends al mee. En dan in de avond dan duik er nog eentje aan. Ja, dat gaat hurry op, hier in het grote huis. Echt een beetje veel verslaving, zeggen ze wel eens. Nou ja, ik dacht gisteravond, nou weet je wat, ik ga een keer naar de bioscoop. Want mijn zoon die had me uitgenodigd. Die zegt van de nieuwe Star Wars film die draait. The Mandalorian en Grogu. Nou ja, ik heb natuurlijk die hele cyclus wat betreft dat. Dat hele verhaal van Star Wars van vroeger. Dat ken ik natuurlijk nog eens maal te goed. Het was echt ook een beetje een verslaving, want ik keek er altijd naar. Het was erg leuk altijd. En deze sequel die nou uit is, die is ook best wel te pruimen. Hè? Vooral de special effects en het geluid. En dat heeft het hem wel gedaan. Ik moet je zeggen, het verhaal viel een klein beetje tegen, moet ik zeggen. Want het was een beetje standaard. Hè? Redding hier, bevrijding daar, wraak. En dan uiteindelijk komt het toch nog goed. Maar het is wel een aanradertje, hoor. Ja, dat wel. Ja, maar ja, Star Wars is altijd goed, hè. Ja, en ik zag daarvoor ook allemaal van die oude reclames. Of tenminste, wat reclames voor andere films die dan draaien. Toen zag ik tot mijn grote verbazing ook nog een film geproduceerd door Steven Spielberg. Ik denk van, dat is er ook eentje uit mijn tijd. En die maakt dus nu nog steeds films, hè. Ja, goed. Nou ja, in de Nederlandse bioscopen draait dus heel veel. The Mandalorian en Grogu. Ja. Lekker rando met Mando. Ja, zo staat het in de filmkrant onder andere. En het is echt heel veel effecten en heel veel beeld. Je ziet van alles voorbij komen. Je zit constant in actie, hè? Want dat is er eigenlijk alleen maar. Hè? Ja. Goed, het is vandaag zaterdag. Ja, hoe ben ik hierop gekomen? Oh ja, dat ik zo laat was. Hè? Ja, zo is het. Hè? Gaan we maar even rustig beginnen dan. Hè? Gewoon even relaxed. Gewoon eventjes zen, zeggen ze wel eens. Hè? Zen. En ook tijd voor een bak koffie. Eens kijken of die nog werkt vandaag.

Mrs. Appleby, maar David Gerwig zong er in de tijd wel over, hè? Ja, Mrs. Appleby. Goedemorgen, voor de wekker wakker. Vandaag op deze zaterdag 23 mei. Ja, het wordt vandaag warm, weinig wind. De temperatuur die loopt vanmiddag snel op. Dan is het ook vrijwel in het hele land zomers warm, met temperaturen van 25 tot 29 graden. In Brabant en Limburg worden de hoogste temperaturen waarschijnlijk gemeten. Dan wordt het echt super warm. Zelfs tropische temperaturen krijgen we dan. En vanavond blijft het nog lang warm. Ja, in de kustgebieden is er wel een zeewindje. Maar ja, dat is lekker, hè? Merkbare afkoeling. Vanavond is het ook landinwaarts wat koeler. Gaan het een klein beetje afkoelen. Maar over het algemeen blijft het goed weer. 22 tot 27 graden. Morgen ook nog een keertje. Dus het kan eigenlijk vandaag en morgen niet meer op. We gaan de zomer tegemoet.

0: van Fiet brengt de ochtend in beweging. Leuke muziek en leuke verhalen voor de wekker wakker. Start je dag met een glimlach.
1: Back to the 80s.

maakt wel een klein beetje breakfast in bed, maar dat is alleen op zondag natuurlijk. Ja. En twee leuke jaren 80 liedjes achter elkaar in de 80s remix. Ja, weet jij het nog? Wat deed je toen en waar dacht je aan? Ja, dat is het eigenlijk zo'n beetje, hè? Twee jaren 80 liedjes. Goed voor de wekker wakker op deze zaterdag. Even het belangrijkste vandaag. Ja, in Volendam speelt natuurlijk FC Volendam. Vandaag een spannende wedstrijd tegen Willem II. Het duel gaat ook beslissen wie er komend seizoen in de eredivisie speelt. Ja, en de gemeente Utrecht die heeft een demonstratie op het spoor van Extinction Rebellion verboden. Ja, ja, het is vandaag een belangrijke dag ook in het weer, want het wordt erg warm. Je moet je ook zeker gaan insmeren, want ja, anders dan verbrandt je huid in no time, zeggen ze wel eens. Ja, het wordt 24 graden in het noordwesten en 29, je hoort het goed, 29 graden in het zuidoosten. Oosten van de Lage Landen. Zeeuws-Vlaanderen is het zelfs nog warmer, rond de 31, 32 graden. En ook in grote delen van Duitsland wordt het vandaag tropisch warm, hè? Ja. In elk geval goed oppassen. Ja, in de kustgebieden, daar kun je ook best wel vertoeven. Daar is het wat frisser. Er is een zeewindje, dus dat maakt het extra aantrekkelijk. Hè? Maar ja, ik zei het toen straks al, hè? De zomer die is nu echt aan het beginnen.

0: De Jackson 5, een different kind of lady, hoorde je bij je voor de wekker wakker. Ja, de film van Michael in de bioscopen is nog steeds een grote hit. Er wordt fixe bezocht, zoals gisteravond ook nog even in een andere film. Ik zei het al, van Star Wars. En toen dacht ik, kijk er eventjes in die zaal van waar Michael draait. Nou, het was helemaal vol, ja. Goed, voor de wekker wakker. Ja, ik zei het al, hè, Pastoor Vaas, die altijd op zondag te horen is met het item. Nou, en we hebben besloten om af en toe een Pastoor Vaasje te gaan herhalen. Niet elke dag, maar heel toevallig af en toe, dan staat er eentje in. Nou, ik heb er nu weer eentje in staan, zie ik, van 18 mei 2025. Nou, dit zijn de kronieken van Pastoor Vaas in de herhaling.
1: Een tijd geleden heb ik bij een vlooienmarkt in een oude doos een viertal schriften gevonden die een dagboek bevatten van Pastoor Servaas. Pastoor Servaas, een oude pastoor in een klein kerkdorpje, heeft zijn kronieken op papier.

0: goede genadeverhalen uit de dagboeken van pastoor Servaas.
1: Jakkes, schrok Truus toen ze de post doorkeek. Een doosbrief. Ik maakte hem open, las even en zei: jullie zullen hem wel niet kennen. Pastoor Bouten, een studiegenoot van mij. Oh, gaat u naar de begrafenis? Vroeg Bert de Koster. Ik knikte en bedacht angstig dat wij van dezelfde leeftijd waren. Maar kom aan, pastoor Bouten was 2 keer bouwpastoor geweest en de jaren die tellen dubbel. Truus, mijn huishouders en Bert besloten mij te vergezellen. Want hoe ouder men wordt, des te meer aandacht schenkt men aan de doden. Zo merkte ik dat Truus de laatste tijd alle overlijdensadvertenties doorkijkt om te zien of er bekenden bij zijn. 2 dagen later vertrokken we per auto naar Graven, de laatste standplaats van de overledene. Het was gelukkig niet zo winderig als de laatste weken en ze nu en dan liet het zonnetje zich zien. Op het kerkhof waren veel parochianen aanwezig, want pastoor Bouten was populair en dat was hij op het seminarie al. Intussen stond ik te peinzen. Ik had mijn huisgenoten nog niet verteld dat ik een brief had ontvangen van een notaris met het verzoek na de plechtigheid even op zijn kantoor te komen. Moest ik missen lezen voor het zielenheil van de overledene of liet hij mij iets na? Het zou net wat voor hem zijn. Na de mis en de begrafenis gingen wij niet naar het restaurant voor de koffietafel, maar naar de notaris. Gaat u erven? Vroeg Truus bezorgd. Toch geen meubels, hoop ik, want ik weet nu al niet waar ik al die boel moet laten. In zijn kantoor verzocht de notaris ons plaats te nemen en een beetje schuchter gingen wij op het puntje van een stoel zitten. En de man vond het goed dat Bert de Koster en Truus mijn huishouders erbij bleven. En toen vertelde hij ons het verrassende nieuws. Ik werd eigenaar van een boot. Ja, pastoor Bouten was een liefhebber van water, zei hij. Al zijn vrije tijd bracht hij door op de Maas. Behalve de laatste jaren toen hij begon te sukkelen. U moet niet schrikken, zei hij, als u een scheepje ziet. Het ziet er toch al verwaarloosd uit en zo. Maar u kunt de erfenis natuurlijk weigeren. En? De notaris gaf mij een bos sleutels. Ik moest enkele papieren tekenen en toen ik mijn handtekening zet, zag ik ook de naam van de boot. Er stond met kleine letters op de papieren Titanic.

Zoggero Fornaciari. Zat na de herhaling van Pastoorse Vaas, die op zondag al wat hoort met de verse aflevering. Het ja. Is vandaag trouwens ook de dag van de apostel, om een beetje in de stijl te blijven. In Abchazië is dat. Het is een nationale feestdag. Ja, Simon de Zeloot, daar gaat het om, was een van de 12 apostelen van Jezus. Ja, Simon draagt in de evangelie de bijnaam Zeloot of IJveraar. Ja, hij behoort tot de politieke groepering onder de Joden die de Romeinen desnoods met geweld het land uit wilde hebben. Hij was ook een van de door Jezus zelf uitgekozen 12 apostelen. Nou ja, volgens de legende zou Simon na Jezus' hemelvaart eerst naar Egypte zijn gegaan om daar het evangelie te verkondigen. En daarna is hij naar Perzië gereisd en doopte hij meer dan 60.000 mensen. Ja, vandaag dus de dag van de apostel en de martelaar Simon de Zeloot. Ja, en vandaag ook trouwens in 1903 de eerste autorit vindt plaats tussen San Francisco en New York. Ja, de rit die eindigt op 1 april. En dat is geen grap, nee. En in Hamburg in Duitsland doopt keizer Wilhelm II in 1912 het grootste schip ter wereld. Het is de Imperator van de Hamburg-Amerika-lijnen. Ja. Goed, voor de wekker wakker. Vandaag een belangrijke dag. FC Volendam en Willem II gaan in een beslissend duel uitmaken wie komend seizoen in de Eredivisie speelt. Volendam eindigde als 16e in de Eredivisie en Willem II als 3e in de Eerste Divisie. Nou ja, de club uit Volendam won de eerste ontmoeting in Tilburg afgelopen woensdag met 2-1. Ja, de aftrap van de wedstrijd in Volendam is vanmiddag om 16:30. Ja, en het is ook feest in Groningen, want Groningen trapt de festiviteiten rond het 100-jarig bestaan van het Stadspark af. Een aantal mensen die legden de grootste publieke groene ruimte in de stad aan, waarmee een groot werkgelegenheidsproject is geworden. Het park aan de rand van de stad kende een roerige eeuw, waarin de ooit populaire drafbaan in het park veranderde in een conceptlocatie. Dus vandaag is het ook in Groningen groot feest.

0: Bij Von Krieken Koffie weten wij al 25 jaar wat echt lekkere koffie is. Wij geven advies en leveren de perfecte koffiemachine voor jouw bedrijf. Duurzame koffie, snel geleverd en altijd met een glimlach. Van Krieken Koffie. Vertrouwd, lokaal en eerlijk. Van Krieken Koffie. Koffiehelden uit Brabant.
1: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06-11-30-0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
2: Buurman, wat heeft u mooie planten? Waar heeft u die gekocht?
3: Bij Kwekerij in het Groen uit Kaatsheuvel. Die kwaliteit kweekt en u voorziet van service en een concurrerende prijs.
2: Dat klinkt goed.
3: Al 40 jaar zijn zij het adres voor al uw perkplanten.
2: Dan ga ik naar Kwekerij in het Groen. Maar waar zitten ze eigenlijk?
3: Kwekerij in het Groen, baan 2 in Kaatsheuvel. Of kijk op www.kwekerijinhetgroen.nl.
4: Langstraat FM Nieuws.
5: Dit is Dick de Hark met het radionieuws. In Eerbeek zijn bij een ernstig verkeersongeval 2 mannen overleden. Het ongeluk gebeurde gisteravond laat op de Harderwerkerweg in de Gelderse plaats, meldt de politie op X. Het was een aanrijding tussen een motor en een auto. De 2 bestuurders overleden ter plaatse. Een getuige zegt in het AD dat het misging toen de automobilist inhaalde op het moment dat er een motorrijder vanuit de tegenovergestelde richting kwam, met een frontale botsing als gevolg. In het noorden van China zijn bij een gasexplosie in een steenkoolmijn zeker 50 mensen om het leven gekomen. Sommige media spreken van 80 doden. Eerder werden 8 doden gemeld en zouden er nog 38 mijnwerkers onder de grond zijn. Op het moment van de explosie in de provincie Shaanxi zouden 247 mijnwerkers aan het werk zijn. President Xi Jinping wil een onderzoek naar de oorzaak. Het gebeurt geregeld dat er gasexplosies in steenkolenmijnen in China zijn, vooral in Shaanxi, het centrum van de kolenindustrie. De gemeente Stadskanaal heeft vannacht weer asielzoekers opgevangen van het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. Het gaat om zo'n 80 mensen die buiten stonden te wachten op opvang. Met bussen zijn ze naar een noodlocatie gebracht waar het Rode Kruis bedden klaargezet had. Volgens Stadskanaal was het op dringend verzoek van minister Van den Brink, omdat buitenslapen risico's oplevert voor de veiligheid. Ook andere gemeenten in Drenthe springen bij met noodopvang. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO waarschuwt dat het risico op verdere verspreiding van ebola in Congo nu zeer hoog is. In het oosten van het land gelden daarom zware maatregelen, zoals een verbod op grote bijeenkomsten en rouwrituelen. Bij rellen rond een mogelijk slachtoffer is zelfs een ebola-kliniek in brand gestoken. Volgens de WHO zijn er nu al tientallen bevestigde besmettingen en zeker 8 doden in Congo en Oeganda. De hulpverlening wordt bemoeilijkt door geweld van rebellen. Het weer, met 24 graden aan de kust tot 30 graden landinwaarts, wordt het opnieuw warm met veel zon. In de loop van de dag maakt het noorden de meeste kans op een bui. Tot zover het radionieuws.
6: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
7: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar FlexImpuls.nl.
8: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
9: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
10: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
11: Gewond geraakt door een ongeval? Bij Juridisch Bureau Letselschade staan we voor u klaar. krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
12: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
13: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouw lokale schilder.nl.
12: Oh ja?
13: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouw lokale schilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
12: Klinkt goed.
14: Jouw lokale schilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
15: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
16: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
17: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
18: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar 1.
19: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting op je eerste bestelling vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
20: Uiterlijke opzichtdatum... Oh, gisteren.
21: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
20: Klinkt goed.
21: Minder gedoe, meer controle. Mokadocs. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
22: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
23: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
24: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
25: Schakel maar in.
26: Van harte welkom.
27: Schakel maar in.
25: En geniet.
28: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
25: Gewoon lekker lang luisteren.
29: Wat zegt u?
27: Gewoon lekker.

Beetje nog waar ze woont, Luca. Second floor, hè? Ja, adresje werd nog volgens mij genoemd in het liedje. Susan Vega bij Voor de Wekker Wakker. Ja, het is vandaag zaterdag 23 mei, tweede uur van dit ochtendradioprogramma. Ja, het is vandaag de Wereld Schildpaddendag. Ja, echt waar. Sinds 23 mei 2002 is deze dag er al. Ja, aandacht voor schildpadden die uitsterven en aandacht te vragen voor de verdwijnende habitat van de oudste dieren ter wereld. Ja, vandaag is het dus Schildpaddendag. Nou, dat is leuk om te weten, toch? Nou, een schildpaddenliedje dan. Een schildpaddenliedje. Zelfs dat hebben we. Isbel en Turtles en Birds.

0: Dat was zo'n beetje 1997 dat Kim Kai doorbrak met Lila Lee, Lila La. Ja, lekker liedjes. Komt uit België, deze dame. En ze maakt lekkere liedjes. Ja, ze brak op de jonge leeftijd van 20 onverwacht door op de Europese popscene met haar hit Lila Lee. Maar ja, kort daarna had ze ook een platencontract met EMI. En waren er ook wat hitsingeltjes, tournees en tv-optredens. Ja, in 2004 kreeg ze slechte nieuws. De diagnose baarmoederhalskanker. Ze overleefde 13 operaties. Meerdere complicaties kwamen erbij. Ja, de dokters zeiden zelfs dat ze 2022 niet zou halen. Maar toch staat ze er weer, hè, in 2026. Nog steeds zingend over tegenslag, hoop, liefde en verlies. Ja, ze zou me eigenlijk bellen vanmorgen, want dat was de afspraak. Maar er wordt nog niet gebeld. Ja, of ze ligt nog op bed. Oh nee, vergeet het, we gaan even opnemen, dat is leuk. Even kijken, ja. Goedemorgen, Kim.
1: Goedemorgen, Erik.
0: Ah, kijk, nou, je belt, hartstikke tof. Ja, ik had het wel begrepen, hoor, als je nog op bed lag, hoor. Want het is ook verschrikkelijk vroeg, hè?
1: Ja, het is heel vroeg. Ik heb speciaal voor jou mijn wekker gezet.
0: Ah, kijk, lekker voor de wekker wakker, zeggen ze wel eens, hè?
1: Ah, ja.
0: Ja, ik zat net jouw verhaal te lezen, zeg. Respect, okay. respect voor jou, zeg.
1: Dankjewel. Ja, het is een lange weg geweest, al een heel lange weg, ja.
0: Ja, inderdaad. En nog steeds bezig, lees ik, hè? Of althans, het is nog niet helemaal rond.
1: Nee. Ik ben nog steeds gevecht aan het vechten. En ik kan nu ook sinds 10 jaar niet meer uit bed. Ik kan niet zitten, ik kan niet stappen. Dus mijn leven speelt zich af. Op deze kant beter in een bedje in mijn living al die jaren, ja.
0: Ja, maar ik vind jou zo'n ontzettend sterke vrouw, hè? Als je dat bijvoorbeeld ziet, wat je toch allemaal doet. En toch nog een liedje uitbrengen. Het is onvoorstelbaar. Nou, echt petje af, hoor. Echt heel veel respect voor jou, Kim.
1: Dankjewel. Ja, weet je, als je zo lang ziek bent, dan ga je het even helemaal anders bekijken. En ik ben gewoon heel dankbaar dat ik er nog ben. En ik hou nog steeds van het leven. En ik ben recent mijn mammetje verloren. En dat heeft mij terug naar de muziek gebracht. Heeft mij terug geïnspireerd om te schrijven. En van daaruit is alles zo'n beetje in een stroomversnelling geraakt. En daardoor ben ik nu bij jou met mijn nieuwe single.
0: Ja, nou, hartstikke tof, man. Ja, en zeker, want we hebben net jouw oude liedje even gedraaid, Lila Lee. Dat blijft natuurlijk lekker, hè. Die hoor je ook nog regelmatig voorbij komen. Ja. Want zodra het zomer is, hè, dan wordt dat liedje al heel veel gedraaid. Dan begint dat liedje weer door te komen.
1: Ja. Ja. Het is ongelooflijk hoe dat is blijven hangen na al die jaren. Dat had niemand verwacht op het moment zelf, denk ik.
0: Zeker
1: niet.
0: Nee, en jouw nieuwe liedje, dat heet Summer Again. Toen ik hem voor de allereerste keer hoorde, wist ik helemaal niks van jou. Ik kreeg dat liedje binnen van de plugger. Ik dacht van, nou, klik hem even aan in de playlist. We gaan hem even lekker draaien. En toen tijdens het liedje dacht ik van, nou, en toen zat ik in de buitenlandse hitlijsten te zoeken, weet je wel. Of je ergens stond, weet je. Ik denk, dat is gewoon iemand die komt uit Amerika of zo. Of die komt uit een ander land waar ze... Ja, zeg maar onbereikbaar voor een interview. Want dat heb je dan vaak, hè. En dan zie ik in één keer dat je gewoon uit België komt.
1: Helemaal bereikbaar voor jou, zo vaak en zoveel je wil.
0: Ja, dat is hartstikke leuk, zeg. Ja, maar ik moet wel heel eerlijk zeggen. Het liedje is wel, dat heeft eigenlijk helemaal geen promotie nodig. Want het is zo'n lekker zomerliedje. En je hoort het ook, zeg maar, in diverse tenten. Want ik was een paar dagen geleden was ik nog heel even kort in een bar dancing. Zo'n soort discotheek, hè. Vroeger had je van die discotheken. En ik had dat liedje voor jou ook op de USB-stick staan met nog wat meerdere liedjes. En ik zei tegen die DJ, hier heb je een USB-stickje, misschien kun je er wat van draaien. En toen draaide die ook nog twee andere nummers ervan. Maar hij pikte ook jouw liedje eruit.
1: Oh, hoe fijn.
0: Ja, snap je?
1: Leuk om te horen.
0: Ja, daarom. Terwijl hij ook niks van jou wist, weet je wel? Ja, dus dan denk ik ook van, dat heeft toch wel effect. Als je dan zo'n liedje hoort, dan pakt dat gelijk, joh.
1: Oh, dat is wel fijn. Ja, momenteel staat op 4 in Frankrijk.
0: Ja.
1: En ik heb gisteren ook goed nieuws gekregen uit de UK. Dus ik vermoed dat ze daar ook wel binnenkort gaan binnenkomen. Dus, maar ja, Natuurlijk zou ik graag in Nederland en in België ook weer een beetje voet aan grond krijgen.
0: Ja.
1: In mijn geval niet letterlijk, maar dan via mijn muziek, ja. Dus ja, heel graag, heel graag. Ja.
0: Oh, ik vind het zo leuk. Ten eerste wil ik even zeggen, want we sluiten het interview nu af. Dan kun je weer lekker naar bed en lekker relaxen. Hè? Want zo moet je ook op zaterdag doen trouwens. Dat doe ik ook straks na het programma. Want ik lijk wel gek, man. Elke ochtend zo vroeg mijn bed uit voor de radio.
1: Ja, amai. Ook respect voor jou.
0: Ja, maar meer respect voor jou, Kim. Ontzettend goed, zeg, dat je dat allemaal doet. En we gaan jouw liedje draaien. Je was trouwens al dagtoppen, dat zeg ik er even bij. Dat is dan zeg maar een liedje wat we dan elk uur zeg maar draaien. Dus dat betekent dus dat er extra promotie komt. En het liedje staat de komende zomer nog regelmatig op de playlist. Dus dat komt helemaal goed. Ja. Hey Kim, heel erg bedankt en heel veel succes. En we wachten weer op de nieuwe single, hè?
1: Ja, die komt er zeker aan, ik beloof het je.
0: Oké, nou hartstikke top.
1: Goed, tot binnenkort. Fijn weekend allemaal.
0: Fijn weekend, Kim. Hoi hoi, welterusten.
1: Ja,
0: hoi.
1: Ja.
0: Nou, Kim K, jongens. Nou, we hoorden net al Lila Lee. Nou, en we hebben ook de nieuwe plaat en die gaan we dus nu draaien.

0: Hi man, hoest. Hey, kan je me misschien vertellen waar de ingang is?
1: Ja, er staat buiten een stadsbus, lijn 4. Daar moet je in gaan zitten. Die brengt je naar de ingang. Pannenkoek.
0: Hey, hoe lang duurt die rijf, man? 20 uur? Tering, zo kort.
2: Hey man, ik moet wel met licht thuiskomen, anders herkent mijn moeder me niet in het donker.
0: Zwabber.

Ik ga stuk, zeggen ze wel eens. Nou, dit was de back-to-back classic. Twee liedjes uit de jaren 90 bij Voor de Wekker Wakker. Met aan het eind natuurlijk hakken en zorgen. Ja. Goed, even kijken naar het nieuws. Actiegroep Extinction Rebellion is van plan het station Utrecht Centraal te blokkeren vandaag. De groep wil dat het kabinet Jette per direct sancties instelt tegen Israël. Ja, de driehoek van Utrecht heeft gisteren laten weten dat de actie niet wordt toegestaan. En in het filmfestival van Cannes wordt vanavond de Gouden Palm uitgereikt. Vorig jaar ging de filmprijs naar It Was Just an Accident van regisseur Jafar Panahi. Dat is trouwens een Iraans dissident. Ja, dus de grote vraag is wie gaat er vandaag met die Gouden Palm? Nog het op. En de finales van de play-offs in de hockey, die zijn vandaag ook. En natuurlijk ook maandag is dat te zien via de bekende apps. Bij de vrouwen staat Zetogenbos en Amsterdam tegenover elkaar. De duels die beginnen om 12:15. En bij de mannen beginnen de halve finales om 16:00. Ja, en natuurlijk ook nog voetbal. Vandaag om 18:00 staan FC Barcelona tegen Lyonnais tegenover elkaar in de finale van de Champions League voor de vrouwen. Ja, de wedstrijd is ook weer te zien via de bekende sportapps. Ja, verder nog meer nieuws vandaag? Jawel. In het zuiden van Amerika, in Californië, hebben ongeveer 40.000 mensen een evacuatiebevel gekregen vanwege het risico op een explosie bij een fabriek voor kunststofonderdelen. Ja, wat er precies nu aan de hand is, is nog niet helemaal duidelijk, maar het zou om een opslagtank gaan met een gevaarlijke chemische stof. En daar is een lekje in gekomen, omdat die te heet was geworden. Er zijn twee opties. De tank begeeft het of explodeert, zo heeft een woordvoerder gezegd van de brandweer tegen de verslaggevers. En en dat is de optie die het meest voor de hand ligt. Dus wordt iedereen geëvacueerd. Ja. En er zijn rouwbijeenkomsten in Congo verboden in verband met het ebola-virus. Want men wil natuurlijk niet dat dat virus zich verder gaat verspreiden. En er zijn twee doden bij een aanrijding geweest tussen een auto en een motor in Eerbeek. En SpaceX die heeft een testvlucht gelanceerd, succesvol, met een vernieuwd Starship erbij. En 8 doden en tientallen mijnwerkers zitten vast in een Chinese mijn. En als laatste, meeuwen zijn beschermde vogels en dus mag het nest niet worden verstoord. Ook niet als het pal naast een doelpaal ligt. Ja, daar is de voetbalvereniging Haagse Hout in Den Haag deze dagen achter gekomen. Ja, een broedende meeuw op een hoofdveld waar dus normaal gevoetbald wordt. Dan wordt alles gecanceld. Ja, voetbalwedstrijden spelen gaat daar dus niet. Waardoor het hele schema bij de voetbalclub op de schop moet. Zo schrijft onder andere Omroep West. Ja, ik heb dat nooit geweten, joh. Je zou zeggen, een zeemeeuw, er zijn er duizenden. Dus dat mag je wel verstoren. Maar dat mag dus niet. Nee, volgens de wetgeving. Ja, dus meeuwen zijn dus beschermende vogels. Nou, daar gaat dan de droom van heel veel mensen van, oh, die rotmeeuwen dit en die rotmeeuwen dat. Nee, ze zijn beschermd, mensen. Ja, moeten er zuinig op zijn, hè? Dat zie je maar weer. Nou ja, wel een ellende natuurlijk voor die voetbalploeg, hè? Daar, het Haagse Hout, hè, in Den Haag.

Ja, Ine, de dagtoppen voor vandaag. Je hoorde licht van het spoor voorbij komen bij Voor de Wekker Wakker. Ja, op deze dag trouwens in 1960, het is even geleden, Donnerville, kennen we ze nog, de Everly Brothers. Die nemen het nummer Cathy's Clown op. Het nummer werd een wereldhit en stond in Amerika zelfs 5 weken op de allereerste plaats. MUZIEK

zo maken ze ze niet meer, hè? Nee. De Everly Brothers en Cathy's Clown uit 1960. Het liedje stond toen 5 weken op de allereerste plaats in de hitparades. Ja, het wordt warm vandaag, hè? Hoge temperaturen. Dus goed insmeren en zo. Er is trouwens ook wat nieuws via de weer-apps. Want er wordt een nieuwe maatstaaf neergezet. Slechts 1 dag wordt er nu vooruit voorspeld. Omdat het lastig is om dat voor de langere termijn nauwkeurig te doen. Je kunt nu namelijk ook de hittekracht zien. Ja, op verschillende elementen kun je dan gaan bekijken. Het is een publieksvriendelijke versie van de zogeheten web. Beeld Globe Temperature. Daarin zitten behalve temperatuur ook de luchtvochtigheid, de windkracht en de zonnestraling. Ja, ja, het KNMI onder andere in Nederland die vertelt het naar een schaal van 0 tot 10. In de wintermaanden is de hittekracht eigenlijk altijd 0. En op een zomerdag ligt die meestal tussen de 3 en de 6. Ja, een hittekracht van 10 bijvoorbeeld is in het noordwesten van de Lage Landen nog

nooit voorgekomen. In de beeld wel, 1 keer, 4 uur lang. Verspreid over 3 dagen. In 2005 was dat en 2019. Dus hou vandaag de hittekracht in de gaten, want het wordt warm. En zondag is het nog warmer, ja. Goed, nog even wachten. Dan begint het WK 2026. Lekker voetbal kijken. Van 11 juni tot en met 19 juli. Dus ruim een maand kunnen we voetbalwedstrijden gaan zien. Onder andere natuurlijk Nederland doet mee en ook België. Ja, België heeft trouwens in groep G de eerste wedstrijd ook op 15 juni. En dan moeten ze tegen Egypte. En dat is een fatsoenlijke tijd. 9 uur Nederlandse tijd, 's avonds, hè? Ja. En ook België heeft natuurlijk liedjes die het WK moeten gaan promoten. Onder andere deze.

Dat blijven we natuurlijk lekker gaan supporten. Het Nederlands elftal en ook het Belgische elftal. Hè? Ja. Ja, en daar in België worden ook heel veel liedjes momenteel beschikbaar gesteld via de muziekplatformen en zo. Om het WK te promoten. Go Belgium! Ja, lekker is dit, hè. Edwards, hoorde je. Edwards Ron? Ja, of Edwards Kim? Wie was het? Nou goed, België in elk geval. Het was liedje wat dus in die lijsten staat, hè. Ja, je hoort de komende tijd ook wat promotieliedjes voorbij komen uit België en uit Nederland, hè. Want ook Nederland gaat er helemaal voor. Goed, het zit er weer bijna op, hè. Is het klaar? Is het finito? Even kijken. Ja, nee, het is gebeurd. Ja, het is...

om je vandaag een beetje in te smeren, want het wordt warm, hè? Ja. En we hebben een hoge zonkracht, hè? Een hittekracht. En we waarschuwen de weeramateurs ook weer voor, hè? Ik spreek je morgen weer. Tot dan!

0: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter aan comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en Sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
1: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06-11-30-0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
2: Bent u als ondernemer niet bang voor meernaamsbekendheid en omzet? Kijk voor een reclamecampagne die echt gehoord en gezien wordt op www.langstraatmedia.nl.
3: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Langstraat FM Nieuws.
4: Dit is Dick de Haak met het radionieuws. Naar aanleiding van een Volkskrantonderzoek maken 7 politieke partijen melding bij de beveiligingsautoriteit van de Tweede Kamer, omdat ze op X worden bedreigd. Het gaat om berichten aan D66, VVD, CDA, GroenLinks, PvdA, SP, Denk en ChristenUnie, vlak voor de verkiezingen van oktober 2025. In de berichten worden zij en soms ook hun naasten bedreigd met mishandeling en wordt opgeroepen tot geweld tegen minderheden. Tegen de Volkskrant verklaren politici dat ze vanwege het giftige klimaat zijn gestopt met het lezen van reacties op X. Bronnen hebben tegen de Amerikaanse nieuwszender CBS News gezegd dat Washington zich voorbereidt op een nieuwe reeks militaire aanvallen op Iran. CBS News verwijst ook naar de mededeling van president Trump dat hij niet bij de bruiloft van zijn zoon kan zijn omdat hij te druk was met overheidszaken. Arabische media melden gisteren dat een conceptvoorstel voor een volledig bestand in Iran juist snel mogelijk is. De Pakistanse topmilitair Munir, die optreedt als bemiddelaar tussen de Verenigde Staten en Iran, vertrok gisteren naar Teheran. In Eerbeek zijn bij een ernstig verkeersongeval 2 mannen overleden. Het ongeluk gebeurde gisteravond laat op de Harderwerkerweg in de Gelderse plaats, meldt de politie op X. Het was een aanrijding tussen een motor en een auto. De 2 bestuurders overleden ter plaatse. Een getuige zegt in het AD dat het misging toen een automobilist inhaalde op het moment dat er een motorrijder vanuit de tegenovergestelde richting kwam, met een frontale botsing als gevolg. In het noorden van China zijn bij een gasexplosie in een steenkoolmijn zeker 50 mensen om het leven gekomen. Sommige media spreken van 80 doden. Eerder werden 8 doden gemeld en zouden er nog 38 mijnwerkers onder de grond zijn. Op het moment van de explosie in de provincie Shaanxi zouden 247 mijnwerkers aan het werk zijn. President Xi Jinping wil een onderzoek naar de oorzaak. Het gebeurt geregeld dat er gasexplosies in steenkolenmijnen in China zijn. Vooral in Shaanxi, het centrum van de kolenindustrie. Het weer, met 24 graden aan de kust tot 30 graden landinwaarts, wordt het opnieuw warm met veel zon. In de loop van de dag maakt het noorden de meeste kans op een bui. Tot zover het radionieuws.
5: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
6: Flex Estate, de nieuwe standaard in vastgoed. Open biedingen, volledig inzicht, slimme tools en extra diensten. Met Flex Estate verkoop of verhuur jezelf. Of vergroot je jouw bereik naast je makelaar. Maak nu tijdelijk gebruik van gratis adverteren via flexestate.nl.
7: Flex Estate. Own your deal.
8: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
9: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
10: Gewond geraakt door een ongeval? Bij Juridisch Bureau Letselschade staan we voor u klaar.
5: krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
10: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd, zorgeloos op reis.
11: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB... en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
12: Toe aan een vakantie in Nederland? Op devakantiegids.nl vind je de beste vakantieparkaanbiedingen. Met tot wel 35% korting. Van een weekendje Veluwe met de hond tot luxe aan zee. Ga naar devakantiegids.nl/aanbiedingen. Gewoon het mooiste dichtbij. Devakantiegids.nl.
13: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
14: Mag.
15: Wat mag?
14: Je weet wel Mac.
15: Hè?
14: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
16: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
17: Zon op je scherm. Warmte in je woning. Airco op standje turbo. Stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. Scalasol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
18: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl. Kerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie? Blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Kijk op candidacoach.nl.
19: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. 1 systeem, alle toepassingen. Tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op high-clean.com. HiClean. 1 steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
20: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor 1 gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
21: Een nieuwe outfit nodig voor je kids? Bij Kicks shop je de leukste kindermode van topmerken zoals Z8, Jubel en Vergino. Van fijne basics tot zomerse looks. Voor 9:30 besteld is dezelfde werkdag verzonden. Gratis retourneren en achteraf betalen. Shop nu op kicks.nl.
22: Schakel maar in.
23: Van harte welkom.
24: Schakel maar in.
22: En geniet.
25: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
22: Gewoon lekker lang luisteren.
26: Wat zegt u?
27: Gewoon lekker lang luisteren.

elke werkdag voor de wekker wakker worden met de verboden show. Verboden show. Erik van Vliet brengt je tussen 6 en 7 het nieuws van de dag. Jouw ochtendvitamine. Hier op Langstraat FM.

0: mooie planten. Waar heeft u die gekocht?
1: Bij Kwekerij in het Groen uit Kaatsheuvel. Die kwaliteit kweekt en u voorziet van service en een concurrerende prijs.
0: Dat klinkt goed.
1: Al 40 jaar zijn zij het adres voor al uw perkplanten.
0: Dan ga ik naar Kwekerij in het Groen. Maar waar zitten ze eigenlijk?
1: Kwekerij in het Groen. Baan 2 in Kaatsheuvel. Of kijk op www.kwekerijinhetgroen.nl.
2: Langstraat FM Nieuws.
3: Dit is Dick de Hark met het radionieuws. Ondanks opluchting bij het Rode Kruis over het opnieuw opvangen van asielzoekers door Stadskanaal, zegt de organisatie in een persbericht het onbegrijpelijk te vinden dat er nog steeds geen echte oplossing is gevonden. Het Rode Kruis maakt zich zorgen over hoe het de komende dagen verder gaat rond het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. De afgelopen avond en nacht heeft de gemeente Stadskanaal opnieuw asielzoekers opgevangen die niet terecht konden in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Dit keer waren het er ongeveer 80. In Amsterdam-Oost is een vrouw om het leven gekomen bij een grote woningbrand. De brand was in een etagewoning aan de Blankenstraat in de Tsaar-Peterbuurt en brak rond 5 uur vanochtend uit. De brand ging volgens de veiligheidsregio Amsterdam-Amsterdam gepaard met veel rook en vlammen. Binnen een uur werd het sein brandmeester gegeven. De etagewoning aan de Blankenstraat in Amsterdam-Oost brandde volledig uit. Naar aanleiding van een Volkskrant-onderzoek maken 7 politieke partijen melding bij de beveiligingsautoriteit van de Tweede Kamer, omdat ze op X worden bedreigd. Het gaat om berichten aan D66, VVD, CDA, GroenLinks, PvdA, SP, DENK en ChristenUnie, vlak voor de verkiezingen van oktober 2025. In de berichten worden zij en soms ook hun naasten bedreigd met mishandeling en wordt opgeroepen tot geweld tegen minderheden. Tegen de Volkskrant verklaren politici dat ze vanwege het giftige klimaat zijn gestopt met het lezen van reacties op X. Bronnen hebben tegen de Amerikaanse nieuwszender CBS News gezegd dat Washington zich voorbereidt op een nieuwe reeks militaire aanvallen op Iran. CBS News verwijst ook naar de mededeling van president Trump dat hij niet bij de bruiloft van zijn zoon kan zijn omdat hij te druk was met overheidszaken. Arabische media melden gisteren dat een conceptvoorstel voor een volledig bestand in Iran juist snel mogelijk is. De Pakistanse topmilitair Munir, die optreedt als bemiddelaar tussen de Verenigde Staten en Iran, vertrok gisteren naar Teheran. Het weer, met 24 graden aan de kust tot 30 graden landinwaarts, wordt het opnieuw warm met veel zon. In de loop van de dag maakt het noorden de meeste kans op een bui. Tot zover het radionieuws.
4: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
5: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
8: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
9: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan een deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
10: Het dak gaat eraf. Lekkage, losse dakpannen of een dak zonder goede isolatie? Met AdRoof pak je je dak slim aan. Repareren, renoveren en isoleren in één keer goed geregeld. Een dak waar je weer jaren geen omkijken naar hebt? Kijk op AdRoof.nl en vraag direct een gratis inspectie aan.
11: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
12: Mag.
13: Wat mag?
12: Je weet wel Mac.
13: Hè?
12: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
14: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
15: Zon op je scherm. Warmte in je woning. Airco op standje turbo.
13: stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
15: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
16: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. Eén systeem, alle toepassingen. Tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op high-clean.com. HiClean. Eén steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
17: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
18: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
19: Ah, mijn rug.
20: Beweeg.
19: Hé, wat? Huh?
20: Ik ben het. Je rug.
19: Je hebt weer te lang gezeten, hè?
21: Rugpijn? Ga toch lekker wiebelen. Wobbels, wiebelkrukken. Zitten zoals het bedoeld is. Ga naar wiebelkruk.com.
22: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
23: Droom je ervan om een kinderboek te schrijven, maar komt het er nooit van? Sluit je dan aan bij de Online Summer School. Schrijf, publiceer en verkoop jouw magische kinderboek. Alles op je eigen tempo. Meld je aan voor 1 juni via jouweigenkinderboek.nl. Dat is jouweigenkinderboek.nl.
24: Schakel maar in.
25: Van harte welkom.
26: Schakel maar in.
24: En geniet.
27: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
24: Gewoon lekker lang luisteren.
28: Wat zegt u?
26: Gewoon

avond van 8 tot 10 trakteren Arno, Mirabel en Anton je op hits uit de 60s, 70s en 80s. Vraag jouw favoriete nummer aan via de studio WhatsApp op 06 21 21 32 10. Arno & Friends, elke dinsdagavond. Hier op Langstraat FM. Oh yeah.

0: last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06-11-30-0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
1: Bij Van Krieken Koffie weten wij al 25 jaar wat echt lekkere koffie is. Wij geven advies en leveren de perfecte koffiemachine voor jouw bedrijf. Duurzame koffie, snel geleverd en altijd met een glimlach. Van Krieken Koffie. Vertrouwd, lokaal en eerlijk. Van Krieken Koffie. Koffiehelden uit Brabant.
2: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
3: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter aan comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
4: Langstraat FM Nieuws.
5: Dit is Dick de Hark met het Radio Nieuws. Vanwege de ebola-uitbraak moet het nationale voetbalteam van de Democratische Republiek Congo voorafgaand aan het WK 3 weken in quarantaine blijven. Ze lopen de kans dat ze de Verenigde Staten niet in mogen als dat niet gebeurt. Dat heeft het Amerikaanse hoofd van de WK Task Force van het Witte Huis gezegd tegen de sportzender ESPN. Eerder gelastte de Democratische Republiek Congo een 3-daags trainingskamp en een uitzwaaimoment met fans af vanwege de ebola-uitbraak in het oosten van het land. Libanese autoriteiten melden dat door Israëlische luchtaanvallen in en rondom de zuidelijke stad Tyrus zeker 10 mensen om het leven zijn gekomen. Israël vaardigde voorafgaand evacuatiebevelen uit en heeft gezegd dat er alleen doelen van de terreurbeweging Hezbollah werden aangevallen. Maar daarbij vallen ook geregeld burgerslachtoffers. Sinds april geldt er een staakt het vuur in Libanon, maar Israël voert nog geregeld luchtaanvallen uit als reactie op schendingen van het bestand door Hezbollah, aldus het Israëlische leger. Ondanks opluchting bij het Rode Kruis over het opnieuw opvangen van asielzoekers door Stadskanaal, zegt de organisatie in een persbericht het onbegrijpelijk te vinden dat er nog steeds geen echte oplossing is gevonden. Het Rode Kruis maakt zich zorgen over hoe het de komende dagen verder gaat rond het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. De afgelopen avond en nacht heeft de gemeente Stadskanaal opnieuw asielzoekers opgevangen die niet terecht konden in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Dit keer waren het er ongeveer 80. In Amsterdam-Oost is een vrouw om het leven gekomen bij een grote woningbrand. De brand was in een etagewoning aan de Blankenstraat in de Tsaar-Peterbuurt en brak rond 5 uur vanochtend uit. De brand ging volgens de veiligheidsregio Amsterdam-Amsterdam gepaard met veel rook en vlammen. Binnen een uur werd het sein brandmeester gegeven. De etagewoning aan de Blankenstraat in Amsterdam-Oost brandde volledig uit. Het weer, met 24 graden aan de kust tot 30 graden landinwaarts, wordt het opnieuw warm met veel zon. In de loop van de dag maakt het noorden de meeste kans op een bui. Tot zover het Radio Nieuws.
6: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
7: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
8: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
9: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
10: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd, zorgeloos op reis.
11: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
12: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
13: Toe aan een vakantie in Nederland? Op devakantiegids.nl vind je de beste vakantieparkaanbiedingen. Met tot wel 35% korting. Van een weekendje Veluwe met de hond tot luxe aan zee. Ga naar devakantiegids.nl/aanbiedingen. Gewoon het mooiste dichtbij. Devakantiegids.nl.
14: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
15: Mag.
16: Wat mag?
15: Je weet wel Mac.
16: Hè?
15: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
17: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
18: Mensenrelatie, Radboud Visser.
19: Hé, hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
18: Jazeker.
20: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
21: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
22: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
23: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. 1 systeem, alle toepassingen, tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op high-clean.com. HiClean. 1 steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
24: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
25: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor 1 gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
26: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
27: Schakel maar in.
28: Van harte welkom.
29: Schakel maar in.
27: En geniet.
30: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
27: Gewoon lekker lang luisteren.
31: Wat zegt u?
29: Gewoon.

0: dan? Wat heeft u mooie planten? Waar heeft u die gekocht?
1: Bij Kwekerij in het Groen uit Kaatsheuvel. Die kwaliteit kweekt en u voorziet van service en een concurrerende prijs.
0: Dat klinkt goed.
1: Al 40 jaar zijn zij het adres voor al uw perkplanten.
0: Dan ga ik naar Kwekerij in het Groen. Maar waar zitten ze eigenlijk?
1: Kwekerij in het Groen. Baan 2 in Kaatsheuvel. Of kijk op www.kwekerijinhetgroen.nl.
2: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit De Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06-11-30-09-51 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
3: Langstraat FM Nieuws.
4: Dit is Dick ter Hark met het Radio Nieuws. In Colombia is de Nederlander Glenn Sherman de F aangehouden, die verdacht wordt van het organiseren van drugstransporten naar meerdere Europese landen, waaronder Nederland. Hij zou lid zijn van een internationaal netwerk dat cocaïne via Colombia naar Europese landen smokkelde. Justitie in Colombia meldt dat hij banden heeft met criminele netwerken in Colombia, Spanje, Nederland en Albanië. Glenn Sherman F wordt waarschijnlijk uitgeleverd aan Nederland en wordt door het OM gezocht op verdenking van drugshandel. Tienduizenden mensen in Californië hebben het bevel gekregen hun huis te verlaten na een lekkage van een chemische tank in Garden Grove. Volgens de brandweer kan de tank exploderen, waardoor giftige dampen zich over een dichtbevolkt gebied zouden verspreiden. Garden Grove is een stad met 170.000 inwoners. In de tank zit 26.000 liter van een vluchtige en brandbare vloeistof die wordt gebruikt bij de productie van kunststoffen. De tank wordt door de brandweer voorlopig koel gehouden. Vanwege de ebola-uitbraak moet het nationale voetbalteam van de Democratische Republiek Congo voorafgaand aan het WK 3 weken in quarantaine blijven. Ze lopen de kans dat ze de Verenigde Staten niet in mogen als dat niet gebeurt. Dat heeft het Amerikaanse hoofd van de WK Task Force van het Witte Huis gezegd tegen de sportzender ESPN. Eerder gelastte de Democratische Republiek Congo een 3-daags trainingskamp en een uitzwaaimoment met fans af vanwege de ebola-uitbraak in het oosten van het land. Libanese autoriteiten melden dat door Israëlische luchtaanvallen in en rondom de zuidelijke stad Tyrus zeker 10 mensen om het leven zijn gekomen. Israël vaardigde voorafgaand evacuatiebevelen uit en heeft gezegd dat er alleen doelen van de terreurbeweging Hezbollah werden aangevallen. Maar daarbij vallen ook geregeld burgerslachtoffers. Sinds april geldt er een staakt het vuur in Libanon, maar Israël voert nog geregeld luchtaanvallen uit als reactie op schendingen van het bestand door Hezbollah, aldus het Israëlische leger. Het weer, met 24 graden aan de kust tot 30 graden landinwaarts, wordt het opnieuw warm met veel zon. In de loop van de dag maakt het noorden de meeste kans op een bui. Tot zover het Radio Nieuws.
5: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
8: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
9: Zo, buurman. Strak geschilderd hoor.
10: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
9: Oh ja?
10: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
9: Klinkt goed.
11: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
12: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
13: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. De Prefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
14: Mag.
15: Wat mag?
14: Je weet wel, Mac.
15: Hè?
14: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
16: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
17: Zon op je scherm. Warmte in je woning. Airco op standje turbo. Stop. Feest de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
18: Kerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie? Blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida Coach, helpt je Candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Kijk op candidacoach.nl.
19: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. Eén systeem, alle toepassingen. Tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op high-clean.com. HiClean. Eén steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
20: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
21: Een nieuwe outfit nodig voor je kids? Bij Kicks shop je de leukste kindermode van topmerken zoals Z8, Jubel en Vergino. Van fijne basics tot zomerse looks. Voor 9:30 besteld is dezelfde werkdag verzonden. Gratis retourneren en achteraf betalen. Shop nu op kicks.nl.
22: Ah, mijn rug. Beweeg.
23: Hé, wat? Huh?
22: Ik ben het. Je rug.
23: Je hebt weer te lang gezeten, hè?
24: Rugpijn? Ga toch lekker wiebelen. Wobbels, wiebelkrukken. Zitten zoals het bedoeld is. Ga naar wiebelkruk.com.
25: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
26: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
27: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast 20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast 20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
28: Schakel maar in.
29: Van harte welkom.
30: Schakel maar in.
28: En geniet.
31: De streekomroep voor Heusden, Waaldijk, Loon op Zand en Dongen.
28: Gewoon lekker lang luisteren.
32: Wat zegt u?
33: Gewoon.

0: hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter aan comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
2: Langstraat FM Nieuws.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De gemeente Groningen gaat dit Pinksterweekend noodopvang regelen voor asielzoekers uit het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. De opvang voor de komende 3 nachten is in congrescentrum Hanzeplaza en bedoeld voor mensen die anders buiten zouden moeten slapen. In Ter Apel is het al dagenlang te druk en slapen sommige asielzoekers buiten bij het aanmeldcentrum. Het Rode Kruis noemt die situatie mensonterend en deelt opnieuw water, eten en tenten uit. Het COA heeft een enorm tekort aan opvangplekken. Organisatoren van evenementen nemen dit Pinksterweekend extra maatregelen vanwege de hitte. Alle bezoekers krijgen het advies om veel te drinken, zonnebrand te gebruiken en een petje te dragen. Bij onder meer het Noordelijk Pinksterkamp in Lauwersoog en de estafetteloop Ropa Run zijn er extra waterpunten geregeld. Ook delen organisaties duizenden flesjes water en sportdrank uit om uitdroging te voorkomen. Sommige programma's zijn aangepast zodat de deelnemers niet te lang in de volle zon hoeven te zitten. De Tsjechische president Petr Pavel vindt dat de NAVO harder moet optreden tegen de provocaties van Rusland door de tanden te laten zien om verdere escalatie te voorkomen. Pavel noemt maatregelen als strengere sancties en het neerhalen van vliegtuigen die het NAVO-luchtruim schenden. Aanleiding zijn meerdere incidenten met drones boven NAVO-landen als Estland, Letland en Litouwen. De oud-NAVO-generaal benadrukt dat Rusland alleen maar de taal van macht en duidelijke militaire acties begrijpt. En klimaatactivist Marjan Minnesma is op 59-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van borstkanker. Ze werd bekend als oprichter van Stichting Urgenda, die de eerste succesvolle klimaatrechtszaak tegen de Nederlandse staat won. Volgens Urgenda vocht ze al sinds 2022 tegen kanker, maar Minnesma koos ervoor om haar ziekte privé te houden en bleef zich zo lang mogelijk inzetten voor klimaat en duurzaamheid. Urgenda noemt haar een drijvende kracht achter de strijd voor een schonere en gezondere wereld. Het weer volop zon met in het noordelijk kustgebied bewolking en kans op wat regen. Het kwik blijft in het noorden steken op zo'n 27 graden. In het zuiden mogelijk 30 graden. Er waait een zwakke tot matige westelijke wind. Tot zover het radionieuws.
4: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
5: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
6: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
7: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
8: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
9: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
10: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd, zorgeloos op reis.
11: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
12: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
13: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting op je eerste bestelling vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
14: Uiterlijke opzichtdatum... Oh, gisteren.
15: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
14: Klinkt goed.
15: Minder gedoe, meer controle. Mokadocs. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
16: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
17: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
18: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
19: Mensenrelatie, Radboud Visser.
20: Hé, hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
19: Jazeker.
21: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
22: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook.
23: Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
24: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
25: Schakel maar in.
26: Van harte welkom.
27: Schakel maar in.
25: En geniet.
28: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
25: Gewoon lekker lang luisteren.
29: Wat zegt u?
27: Gewoon lekker lang luisteren.
29: Goed zo.
30: Langstraat FM.
31: Succesnummers met Robert Sneermanni.

Het is zaterdag de 16e alweer, mei 2026. Tijd voor succes nummers 1 uur geweest. Leuk dat je erbij bent en we hebben heel veel leuke platen weer het komende uur. Uiteraard ook onze twee nummer 1 noteringen. En de

Langstraat FM, daar luister je naar. Ik ben Robbers Niemannik. Tot 2 uur aan het apparaat met de leukste gouden houden. En wat nieuw werk tussendoor. Je hoort het Sommelier uit 2024 en Tonight. En daarvoor hoorde je Bruno Mars. I just might. Ja, we gaan dat Nederlands werk draaien. Dat doen we met Bluff en Gijke Arnoud. Dat is een Belgische, ja. En de titel van dat dingetje heet De Zoute Landen, ja.

Ja, het was wel nat van de week, maar we hadden het wel nodig, want het was echt goor te droog overal. Hè. Het gaat beter worden, maar het ergste is, het was nog ontzettend koud. We zijn thuis aan het verbouwen en de verwarming was uit. Ja, dan wordt het wel heel erg koud, eigenlijk moet ik zeggen. De kettingplaat vandaag is een plaatje van R.U.M. Vorige week hadden we Philip Bailey en Phil Collins en Is a Lover. Dat betekent dat we vandaag met de R beginnen. Plaat uit 1998. De plaat heet Everybody Hurts.

nieuwste van Paul McCartney, uitgekomen trouwens 2 maanden geleden. Maar dat album moet nog wel uitkomen waar hij vanaf getrokken is. En dat is op 29 mei komt dat album uit. Daarvoor zat OUM en Everybody Hurts hier bij Langstraat FM. En dit zijn de

En zeg nou zelf, Adele 19 en 21 waren toch eigenlijk wel de mooiste albums van haar. Dat was Set Fire to the Rain van album 21, Adele 21. Daarvoor zaten de Time Bandits en Endless Road hierbij. Langstraat FM. En dit is

De Kino en Narcotic hier bij Langstraat FM. We zijn eruit op heel wat kanalen. Midden-Brabant 8A op DAB+. We zijn ook te beluisteren op Noord-Brabant 6C op DAB+. En uiteraard op de FM-band op 106.8 FM. En op in Heusden op 105.7. Het stond er in 1972 op nummer 1. Ja. Deze van Earth and Fire. Hier is Memories.

Dat waren twee nummer 1 noteringen. Allereerst Earth and Fire and Memories hoorde je uit 72. En zojuist Jen Hammer en de Crockett Team uit 86. De tune van Miami Vice. Het zit weer op. De plaat die ik ga starten die loopt tot het tijdstip van 2 uur. Wens je een fijn weekend en graag tot volgende week.

0: last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
1: Bij Von Krieken Koffie weten wij al 25 jaar wat echt lekkere koffie is. Wij geven advies en leveren de perfecte koffiemachine voor jouw bedrijf. Duurzame koffie, snel geleverd en altijd met een glimlach. Van Krieken Koffie. Vertrouwd, lokaal en eerlijk. Van Krieken Koffie. Koffiehelden uit Brabant.
2: Bent u als ondernemer niet bang voor een meernaamsbekendheid en omzet? Kijk voor een reclamecampagne die echt gehoord en gezien wordt op www.langstraatmedia.nl.
3: Buurman, wat heeft u mooie planten? Waar heeft u die gekocht?
4: Bij Kwekerij in het Groen uit Kaatsheuvel, die kwaliteit kweekt en u voorziet van service en een concurrerende prijs.
3: Dat klinkt goed.
4: Al 40 jaar zijn zij het adres voor al uw perkplanten.
3: Dan ga ik naar Kwekerij in het Groen. Maar waar zitten ze eigenlijk?
4: Kwekerij in het Groen, baan 2 in Kaatsheuvel. Of kijk op www.kwekerijinhetgroen.nl.
5: Langstraat FM Nieuws.
6: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Actievoerders van Extinction Rebellion hebben het spoor bij station Utrecht Centraal op 2 plaatsen betreden. Zo'n 20 demonstranten voerden actie tegen het kabinetsbeleid rond Israël. Ze stonden op de rails met een spandoek met de tekst "Genocide spoort niet". De gemeente Utrecht had de actie vooraf verboden. De politie greep dan ook direct in tegen de blokkade in opdracht van het Openbaar Ministerie. Alle treinverkeer van, via en naar Utrecht Centraal is stilgelegd totdat alle mensen weer van het spoor gehaald waren. De gemeente Groningen gaat dit Pinksterweekend noodopvang regelen voor asielzoekers uit het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. De opvang voor de komende 3 nachten is in congrescentrum Hanzeplaza en bedoeld voor mensen die anders buiten zouden moeten slapen. In Ter Apel is het al dagenlang te druk en slapen sommige asielzoekers buiten bij het aanmeldcentrum. Het Rode Kruis noemt die situatie mensonterend en deelt opnieuw water, eten en tenten uit. Het COA heeft een enorm tekort aan opvangplekken. In Den Haag worden duizenden vissen uit de Hofvijver gehaald vanwege werkzaamheden bij het Binnenhof. Beroepsvissers verplaatsen de dieren om ze te beschermen tijdens de aanleg van een warmte- en koude opslag onder de vijver. Volgens ecologen zit de Hofvijver vol met karpers, vorens en baarzen. De vissen worden met netten en elektrovisserij gevangen en daarna overgebracht naar andere wateren vanwege de verduurzaming van het Binnenhof. De bekende roodbuikschildpad Mark blijft gewoon. En premier Jetten heeft met verdriet gereageerd op het overlijden van klimaatactivist Marian Minnesma, die op 59-jarige leeftijd stierf aan de gevolgen van kanker. Jetten noemt de Urgenda-oprichter een onvermoeibare voorvechter voor het klimaat, die altijd creatief meedacht over oplossingen voor klimaatproblemen. De twee werkten samen toen Jetten in het laatste kabinet Rutte minister voor Klimaat was. Urgenda won destijds de eerste succesvolle klimaatrechtszaak tegen de Nederlandse staat. Het weer volop zon met in het noordelijk kustgebied bewolking en kans op wat regen. Het kwik blijft in het noorden steken op zo'n 27 graden. In het zuiden mogelijk 30 graden. Er waait een zwakke tot matige westelijke wind. Tot zover het radionieuws.
7: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
8: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
9: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
10: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
11: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
12: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd, zorgeloos op reis.
13: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
14: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
15: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
16: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
17: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
18: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
19: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
20: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
19: Help je mee?
21: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robuustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robuustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robuustrise.nl.
22: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. 1 systeem, alle toepassingen, tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op high-clean.com. HiClean. 1 steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
23: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
24: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
25: Schakel maar in.
26: Van harte welkom.
27: Schakel maar in.
25: En geniet.
28: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
25: Gewoon lekker lang luisteren.
29: Wat zegt u?
27: Gewoon lekker lang luisteren.
29: Goed zo.
30: Langstraat FM.
31: Ruben Hillen met 20 Seconds.

0: 20 Seconds Ruben Hillen. En dat is deze week gekozen tot flitsschijf. Hey, van harte welkom. Dit is een nieuwe aflevering van de Flitsende 50. De 17e jaargang, weken nummer 21. Het is de lijst van de zaterdag 23 mei 2026. En het is voor de 330ste keer dat de Flitsende 50 is samengesteld. Wat hebben we deze week? We hebben deze week maar 9 oude flitsschijven, 13 zittenblijvers, 13 stijgers, 22 zakkers en 2 nieuwkomers. En dat betekent ook dat we 2 verdwenen platen hebben.
1: Deze week verdwenen uit de Flitsende 50.
2: Nummer 49. Nummer 48.
0: Ja, slechts 2 verdwenen platen deze week. Get In Girl van Megatrainer en Oude Flitsschijf. 12 weken stond ze genoteerd. Slechts 179 punten. Ietsjes meer, 1278 punten. Had Ray met Where Is My Husband. 32 weken stond ze genoteerd. En zou ze na 32 weken haar huispunt gevonden hebben. Vorige week stond de platen nog op nummer 48. Dan gaan we even kijken naar de lijst van deze week. We gaan er een aantal overslaan. Nummer 50, die komt dan van 45. De Fetofilia van T. De Swift. 32 weken staat zij genoteerd. En dat zal waarschijnlijk wel echt de allerlaatste week zijn. Waar blijf je nou van Donnie en Senna? Die staat slechts 2 weken genoteerd en zakken deze week al weg van 49 naar 47. 48, die komt van 42. 12 to 12 van Sambre, 33 weken genoteerd. En nog langer genoteerde 34 weken voor Bazaar. Begin opnieuw. En zij zakken van 46 naar nummer 47. En dat is nog niet de langste genoteerde, want die komen we straks in de top 10 tegen. Dan nummer 45, die komt van 50. Het is de nieuwe single van Bebe Rexha samen met Faithless. En die plaat die staat inmiddels 3 weken genoteerd.

0: Nieuwe Religion, dat staat deze week op nummer 46 van 50 afkomstig. Twee weken genoteerd, nu in de flitsende 50. En dit is 45 van 38 afkomstig, Dominique Fiek, White Keys.
1: I

Be Mine van Cabaret vinden we deze week op nummer 44. 19 weken lang zat hij al genoteerd in de flitsende 50. En dan nu op nummer 43. Daar hebben we een nieuwkomer. Het is een nieuwkomer voor de flitsende 50. Gewoon dood eenvoudig weg. Die bestond in de 1983 of zoiets dergelijks nog niet. Toen heeft hij wel bestaan, zeg maar. Maar is gestopt. En we zijn in 2020 eigenlijk opnieuw begonnen met de flitsende 50. Maar de volgende plaats die komt dus uit 1983. En komt op nummer 43 binnen. En dat is er eentje van Michael Jackson, Billie Jean.

Billie Jean voor het eerste keer in de flitsende 50. Deze week binnengekomen op nummer 43. En ik ben benieuwd welke singles van Michael Jackson nog meer opnieuw binnen gaan komen. Zou

Sutherland's Annoying met de Lush Life. En eigenlijk is dat ook een oude plaat. Maar omdat de Vince in de 50 toen niet bestond, staat hij eigenlijk ook niet zo super lang genoteerd. Maar 24 weken, dat is eigenlijk ook lang zat, toch?

0: Flitsende 50. We zetten 50 kanjers op een rij.
1: Flitsende 50, het eerste overzicht. 50 naar 40. Gaan we mee beginnen. Dat is een plaat die afkomstig is van Taylor Swift. The Fate of Phidia. 32 weken in de lijst. 49 van 47 is Donnie en Senna. Waar blijf je nou? Is nu alweer gezakt. Dan 48 van 40 is ook een zakker. Somber, 12 tot 12 in de 33e week. Een week langer, 34 weken is Bazaar. En begint opnieuw op 47 van 46 afkomstig. Vier plaatsen winst, 50 naar 46 is voor Bebe Rexha en Faithless weggelegd. Nieuwe legend. En in de 9e week Dominic Fike en White Keith. 36 vorige week, nu naar 45 gezakt. 43 naar 44 is Cambret en Be Mine in de 19e week. En dan vinden we de eerste week de nieuwe binnenkomer voor Michael Jackson, Billie Jean, 43. 42 Lush Life, Sarah Lawson in de 24e week komt van 41. En 34 gaat naar 41 voor Dominic Fike en Baby Doll. Miles Away van Offenbach op nummer 40 van 39.

0: Malzewee van Offenbach staat 19 weken genoteerd en zakte deze week één plaatsje terug van 39 naar nummer 40. En dan is het tijd voor de hoogste nieuwkomer, want die komen we tegen op nummer 39.
1: Nieuw. In de flitsende 50. Is de hoogste nieuwe in de flitsende 50.
0: Twee nieuwkomers deze week in de flitsende 50. Billie Jean van Michael Jackson op nummer 43. En op nummer 39 komt de flitsschijf van vorige week binnen. Schuilen van Miss Montreal.

Schouder van Miss Montreal. En dat komt deze week binnen op nummer 39 in de flitsende 50. Als hoogste nieuwkomer. Dan nummer 38, die komt van 37. En dat is een plaat die al een half jaar genoteerd staat in de flitsende 50. Shanna Spyro met Die on This Hill.

0: Uitsloven van Samuel Wilton samen met de bankzitters. 11 weken staan ze genoteerd en zakken weg van 35 naar 37. En op 36 vinden we het Lil Kleine.
1: Ik ben geen junkie, baby, ik ben funky. Waarom kijk je boos? Je lijkt net op Denzel Dumfries. Lekker met de meiden, tafels vol met... Schat, ik wil je roepen, niet meer bellen, even vrij.
2: Jacques Chirac.

0: 11 weken staat hij genoteerd in Lil Kleine samen met Milo. Laat het lukken. 11 weken in de lijst staat Lil Kleine. Maar Monique Smit staat 8 weken genoteerd met Ik wil je helemaal.
1: Ik zie je wel.

Druifzee van Malsmit en Neil Horns aan 12 weken genoteerd in de flitsende 50. En ze gaan weer een paar plaatjes omhoog van 35 naar nummer 33. Nummer 32, die komt van 33. Save Me Tonight, Dave Guetta en Jennifer Lopez.

0: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter en comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
1: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
2: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Langstraat FM Nieuws.
4: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Bij een botsing tussen twee trams in het centrum van de Duitse stad Düsseldorf zijn zeker 30 mensen gewond geraakt. Vier van hen zijn er ernstig aan toe, meldt de brandweer. Het ongeluk gebeurde op een druk kruispunt in de stad, maar hoe de twee trams konden botsen is niet duidelijk. In Düsseldorf is het extra druk vanwege de viering van Japandag, het grootste Europese Japanse cultuurfestival om de Duits-Japanse vriendschap te vieren. Er worden ruim 100.000 bezoekers verwacht. Iran waarschuwt de Verenigde Staten voor harde tegenaanvallen als het geweld opnieuw oplaait. Dat zei de Iraanse onderhandelaar Ghalibaf in gesprekken met een Pakistanse bemiddelaar in Teheran. Volgens Iran geeft het land zijn rechten niet op en zal het harder reageren dan eerder dit jaar. Pakistan probeert intussen te bemiddelen tussen Iran en de VS over een wapenstilstand. Ook een delegatie uit Qatar is aangekomen in Iran voor overleg. De emir van Qatar sprak president Trump telefonisch al. Actievoerders van Extinction Rebellion hebben het spoor bij station Utrecht Centraal op twee plaatsen betreden. Zo'n 20 demonstranten voerden actie tegen het kabinetsbeleid rond Israël. Ze stonden op de rails met een spandoek met de tekst "Genocide spoort niet". De gemeente Utrecht had de actie vooraf verboden. De politie greep dan ook direct in tegen de blokkade in opdracht van het Openbaar Ministerie. Alle treinverkeer van, via en naar Utrecht Centraal is stilgelegd totdat alle mensen weer van het spoor gehaald waren. En een 19-jarige Duitser is om het leven gekomen bij een beklimming van de Zugspitze, de hoogste berg van Duitsland. De jonge man gleed in de nacht uit op een sneeuwveld en viel zo'n 250 meter naar beneden. Hij was samen met een vriend onderweg naar de top om de zonsopgang te zien. Volgens de politie waren de twee niet goed uitgerust voor de winterse omstandigheden. De vriend alarmeerde de hulpdiensten en werd met een helikopter gered. Het slachtoffer overleed ter plaatse aan zijn verwondingen. Het weer volop zon met in het noordelijk kustgebied bewolking en kans op wat regen. Het kwik blijft in het noorden steken op zo'n 27 graden. In het zuiden mogelijk 30 graden. Er waait een zwakke tot matige westelijke wind. Tot zover het radionieuws.
5: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag, tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
6: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
7: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
8: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
9: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
10: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
11: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
10: Oh ja?
11: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
10: Klinkt goed.
12: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
13: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
14: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
15: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
16: Ziet je keuken of kast er oud en saai uit? Geef kasten en lades een nieuwe look met stijlvolle meubelgrepen en deurknoppen van BYMJM. Ontdek inspiratie op bymjm.com.
17: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Bakker Pim, Putstraat 68 in Waalwijk.
18: Schakel maar in.
19: Van harte welkom.
20: Schakel maar in.
18: En geniet.
21: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
18: Gewoon lekker lang luisteren.
22: Wat zegt u?
20: Gewoon lekker.

0: Flitsende 50. We zetten 50 kanjers op een rij.
1: 40 naar nummer 30 nu, tweede overzicht. De flitsende 50-40 komt die van 39 afkomstig af van Bach. Maalswee 19e week. De ex-flitsschijf komt nu nieuw binnen. Miss Montville en Schuilen nieuw op 39. 38 van 37, Shanna Spiro met Die on this Hill. En de uitslover van Samuel Welton en de bankzitters gaat van 35 naar 37. 32 gaat naar 36. Verlies voor Little Kleine en Milo laat het lukken in de 11e week lijntje. 35 komt van 30. Dat is dan weer 5 plaats verlies voor Monique Smits in de 8e week als ex-flitsschrijf zijnde. Ik wil je helemaal. 34 van 44 afkomstig Cameron Whitecomb in de 2e week. En Miles Smith en Neil Horn en Drive Safe op 33 van 36. 33 naar 32. Dat is dan weer iets wat winst. 1 plaatsje voor Jennifer Lopez en David Guetta van de week. Save Me Tonight. 31 van 29 is voor Fresh, Kim en Laza met Bare Minimum Starboy. 30 van 26, dat is Max en Andy Grammer, 12e week, The Thing I Love.

0: The Thing I Love, dat is de single van Max en Andy Kramer. 12 weken lang staat de plaat genoteerd in de flitsende 50. En deze week zakt hij weg van 26 naar nummer 30.
1: Dit was de top 3 van de afgelopen week in de flitsende 50. Flitsende 50. Nummer 3.

De top 3 van de vorige week op een nummer 3. So Easy to Fall in Love van Olivia Dean. Op nummer 2, I Just Might. En dat is dan de plaat van Bruno Mars. En de 4 voor Dream van Alex Warner stond vorige week nog nummer 1. Zou dat deze week nog zo zijn? Blijf de komende 2 uur gewoon luisteren. Dan ga je het vanzelf horen.

Something Perfect, de nieuwe single van Ogene. Vorige week kwam de plaat binnen op nummer 42 en nu doorgestegen naar nummer 29. En het is een oude flitsschijf. Dan nummer 28, die staat inmiddels 8 weken genoteerd. Jelly Roll met I'm Good.

Jenny Roll hoorde je met I'm Good. Plaat zat deze week op nummer 28 en is in de achtste week blijven staan. En dan nummer 27, dat is leuk, dat is ook een oude flitsschijf. Plaat staat inmiddels 23 weken genoteerd, maar blijft helaas staan. Son Milieu met 24 Hours.

Halverwege Suzanne en Freek hoorde je in de flitsende 50. De plaat die is gezakt van 13 naar nummer 26. En het is een oude flitsgijf. Nummer 25 is ook een zakker van 21 afkomstig. Justin Bieber met Nicki Minaj.

Hoe dan ook, Maxime en Babette hoorden je blijven staan op nummer 24, maar ze staan al 13 weken genoteerd. Nog een zitten blijven vinden we op nummer 23. Sam Fender samen met Olivia Dean in de 10e week. Let go of everything I love.

Rain Me In. En dat is dan de single van Sam Fender samen met Olivia Dean. Ze staan inmiddels 10 weken genoteerd en blijven staan op nummer 23. Nog een zitten blijven vinden we op nummer 22. Plaat die staat 5 weken genoteerd. En hij kwam niet hoger dan nummer 14. Ik had verwacht dat hij veel hoger terecht zou komen. Ik heb het over Bruno Mars met Risk It All.

0: flitsende 50. We zetten 50 kanjers op een rij.
1: 30 naar nummer 20 nu. Het volgende overzicht flitsende 50 met Max en Andy Grammer, The Thing I Love op 30. 29 komt van 42. O'Gene, Something Perfect als ex-flitsschijf zijnde. En Jenny Wall en I'm Good, 28, blijven staan ten opzichte van vorige week. Geldt ook voor 27, 24 Hours van Sommieu als ex-flitsschijf zijnde. En ook een ex-flitsschijf is Suzanne Freek en halverwege op 26 van 13 afkomstig, dus gezakt. Justin Bieber, Nicki Minaj en Beauty and the Beat, nummer 25 komt van 21. 24 blijft staan ten opzichte van vorige week. Maxime en Babette, en hoe dan ook, 13e week. 3 weken korter is in de 10e week te vinden Sam Fender en Olivia Dean. En Rain Me In, 23 blijven staan. Ook 22 blijft op 22, Bruno Mars, Whisk It All in de 5e week. 21 komt van 18, dat is dan weer niet nodig, van Fleming en Meteor in de 21e week. En Bella Kay, I Love It, I Love It, I Love It, op 20 van 17 afkomstig.

0: Valt de hart vanaf de start.
1: Gavin hoorde je samen met Roxy Dekker. In de tweede week gaan ze omhoog van 31 naar nummer 17 met Je hebt mij. En de laatste van dit uur wordt Criss Cross Amsterdam. Zij hoort bij mij. Hey.

0: dan? Wat heeft u mooie planten? Waar heeft u die gekocht?
1: Bij Kwekerij in het Groen uit Kaatsheuvel. Die kwaliteit kweekt en u voorziet van service en een concurrerende prijs.
0: Dat klinkt goed.
1: Al 40 jaar zijn zij het adres voor al uw perkplanten.
0: Dan ga ik naar Kwekerij in het Groen. Maar waar zitten ze eigenlijk?
1: Kwekerij in het Groen. Baan 2 in Kaatsheuvel. Of kijk op www.kwekerijinhetgroen.nl.
2: Langstraat FM Nieuws.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Bij een botsing tussen twee trams in het centrum van de Duitse stad Düsseldorf zijn zeker 30 mensen gewond geraakt. 4 van hen zijn er ernstig aan toe, meldt de brandweer. Het ongeluk gebeurde op een druk kruispunt in de stad, maar hoe de twee trams konden botsen is niet duidelijk. In Düsseldorf is het extra druk vanwege de viering van Japandag, het grootste Europese Japanse cultuurfestival om de Duits-Japanse vriendschap te vieren. Er worden ruim 100.000 bezoekers verwacht. Iran waarschuwt de Verenigde Staten voor harde tegenaanvallen als het geweld opnieuw oplaait. Dat zei de Iraanse onderhandelaar Ghalibaf in gesprekken met een Pakistanse bemiddelaar in Teheran. Volgens Iran geeft het land zijn rechten niet op en zal het harder reageren dan eerder dit jaar. Pakistan probeert intussen te bemiddelen tussen Iran en de VS over een wapenstilstand. Ook een delegatie uit Qatar is aangekomen in Iran voor overleg. De emir van Qatar sprak president Trump telefonisch al. Actievoerders van Extinction Rebellion hebben het spoor bij station Utrecht Centraal op 2 plaatsen betreden. Zo'n 20 demonstranten voerden actie tegen het kabinetsbeleid rond Israël. Ze stonden op de rails met een spandoek met de tekst "Genocide spoort niet". De gemeente Utrecht had de actie vooraf verboden. De politie greep dan ook direct in tegen de blokkade in opdracht van het Openbaar Ministerie. Alle treinverkeer van, via en naar Utrecht Centraal is stilgelegd totdat alle mensen weer van het spoor gehaald waren. En een 19-jarige Duitser is om het leven gekomen bij een beklimming van de Zugspitze, de hoogste berg van Duitsland. De jonge man gleed in de nacht uit op een sneeuwveld en viel zo'n 250 meter naar beneden. Hij was samen met een vriend onderweg naar de top om de zonsopgang te zien. Volgens de politie waren de twee niet goed uitgerust voor de winterse omstandigheden. De vriend alarmeerde de hulpdiensten en werd met een helikopter gered. Het slachtoffer overleed ter plaatse aan zijn verwondingen. Het weer volop zon met in het noordelijk kustgebied bewolking en kans op wat regen. Het kwik blijft in het noorden steken op zo'n 27 graden. In het zuiden mogelijk 30 graden. Er waait een zwakke tot matige westelijke wind. Tot zover het radionieuws.
4: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
5: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
8: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
9: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
8: Oh ja?
9: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
8: Klinkt goed.
10: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
11: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
12: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
13: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting op je eerste bestelling vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
14: Het dak gaat eraf. Lekkage, losse dakpannen of een dak zonder goede isolatie? Met AdRoof pak je je dak slim aan. Repareren, renoveren en isoleren in één keer goed geregeld. Een dak waar je weer jaren geen omkijken naar hebt? Kijk op AdRoof.nl en vraag direct een gratis inspectie aan.
15: Ah, mijn rug. Beweeg. Hè? Wat? Huh? Ik ben het. Je rug. Je hebt weer te lang gezeten, hè?
16: Rugpijn? Ga toch lekker wiebelen. Wobbels, wiebelkrukken. Zitten zoals het bedoeld is. Ga naar wiebelkruk.com.
17: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Bakker Pim. Putstraat 68 in Waalwijk.
18: Schakel maar in.
19: Van harte welkom.
20: Schakel maar in.
18: En geniet.
21: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
18: Gewoon lekker lang luisteren.
22: Wat zegt u?
23: Gewoon lekker lang luisteren.

0: Drop Dead. Drop Dead van Olivia Rodrigo. 4 weken zat ze genoteerd en deze week gaat ze omhoog van 18 naar nummer 15.
1: Dit was de top 3 van de afgelopen week in de Flitsende 50. Flitsende 50. Nummer 3.

de top 3 van vorige week. So Easy to Fall in Love van Olivia Dean vonden we op nummer 3. Op nummer 2, I Just Might van Bruno Mars. En Alex Warner met Fever Dream stond vorige week nummer 1. Zou dat deze week nog zo zijn? Blijf dit uur gewoon luisteren, dan hoor je het vanzelf. Ik vraag...

0: Ballon.
1: Moedendaal, Robert van Heemert samen met Donnie. 16 weken zijn ze genoteerd en ze gaan deze week omhoog van 14 naar nummer 12. De volgende plaat, dat schijnt de zomerhit van 2026 te worden. Justin de Wild met Cheerio.

0: flitsende 50. We zetten 50 kanjers op een rij.
1: 20 en nummer 10 in het ene laatste overzicht. Startende nummer 20 is Bella Kay en I Love It, I Love It, I Love It. Op 19 van 25 is een lichte stijging voor Lil Klein en Samuel Welton in de derde week. Maak me nou niet gek. 15 gaan naar 18, een zakken voor Justin, Jack Stahl en John en Turn the Lights Off. En Kevin en Roxy Dekker met Je hebt mij in de tweede week. 31 vorige week binnengekomen, nu naar 17 doorgestegen. 4 plaatsen winst voor Cusco's Amsterdam, Jan Smit, Frans Bauer. Als ex-flitsgrijs zijnde, zij hoort bij mij op 16. En 15 komt van 18, op die gestegen Olivia Rodrigo, Drop Dead. Bazaar, nacht in Amsterdam, 16 naar 14, 2 plaatsen winst. En Taylor Swift, als ex-flitsgrijs zijnde, Up Alive op 13. 12 komt van 14, de 2 plaatsen winst weer voor Robert van Hemert en Donnie. 16 week, moet dat nou? 11 blijft 11 voor Justin Wild, Tyrio. En 12 gaat naar 10, dat is 2 plaatsen winst voor Anort.

Talk to You, de Engelse Nu, komen deze week in de top 10. Van 12 naar nummer 10 gestegen in de zesde week. En dan nummer 9, die komt van 8. Het is de tweede keer dat we Sombre tegenkomen. Deze plaat die staat 13 weken genoteerd en heet Homebreaker.

Nummer 8 komt van 9, staat 10 weken genoteerd. En heeft al eens een keer op een nummer 3 gestaan. Hij gaat weer omhoog, Harry Styles. En nummer 7, dat is een zittenblijver in de 7e week. Bauza met Magnetic.

Mr. Know-it-all, Teddy Swims hoorde je. En die bleef staan op nummer 6. Het is een oude flitschijf. En de hoogst genoteerde oude flitschijf. En op nummer 5, daar vinden we Olivia Dean.

So easy to fall in love. Olivia Dean blijft deze week staan op nummer 3. Staat ze 29 weken genoteerd. De langst genoteerde staat ook op haar naam. En die staat op nummer 5. 37 weken voor Man I Need. Dan nummer 2. Die staat inmiddels al 18 weken in de lijst. Bruno Mars met I Just Might blijft staan op nummer 2.

0: I Just Mind van Bruno Mars staat inmiddels al 18 weken genoteerd in de flitsende 50. En 12 weken daarvan heeft hij op nummer 1 gestaan.
1: Dit is een overzicht van de bovenste beste 10 in de flitsende 50. 10.

flitsende 50. 7-7-7. Nummer 6-6-6.

0: is de flitsende 50.
1: Straks horen we de nummer 1. Nu tellen we af van 10 naar 2. 10 van 12. Another 54 Ultra en Talk to You. Tamber en Ham Wacker. 13 week, 9, vorige week 8. 9, vorige week dus, nu de 8, is Harry Styles en American Girls in de 10e week. 7 blijft 7, Bobosa en Magnetic. En 6 blijft 6, Teddy Swims, Mr. Know-It-All als ex-flutschrijf zijnde. Olivia Dean en Man I Need blijft op 5 staan ten opzichte van vorige week. En dat geldt ook voor 4, die blijft dus staan, Shakira en Zoo in de 17e week. Ook 3 blijft staan, Olivia Dean, So Easy to Fall in Love, 29 weken in de lijst. En ook 2 blijft staan, Bruno Mars and I Just Might, 18e week. Heeft 12 weken alweer op 1 gestaan, nu dus op nummer 2.
0: Nummer 1.
2: Ja, en ook de nummer 1 die blijft staan, nu voor de 5e week op een nummer 1. Alex Warner met 4 voor 3, maar hij staat inmiddels 11 weken genoteerd in de flitsende 50. Nou, dat was hij weer voor deze week. We hebben het met heel veel liefde en plezier gedaan. Vergeet vooral niet te stemmen op flitsende50.nl. Jouw top 5, vul 5 van jouw favoriete platen in. En dan kunnen we volgende week weer een lijst samenstellen. Wat ons betreft, graag tot dan.
1: Flitsende 50.
0: Nummer 1.

0: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter aan comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en Sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
1: Bij Von Krieken Koffie weten wij al 25 jaar wat echt lekkere koffie is. Wij geven advies en leveren de perfecte koffiemachine voor jouw bedrijf. Duurzame koffie, snel geleverd en altijd met een glimlach. Van Krieken Koffie. Vertrouwd, lokaal en eerlijk. Van Krieken Koffie. Koffiehelden uit Brabant.
2: Padellen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06-11-30-0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
4: Langstraat FM Nieuws.
5: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In Duitsland is een zweefvliegtuig neergestort op de snelweg A45. Bij dat ongeluk is een van de twee inzittenden omgekomen en raakte de ander zwaar gewond. Het toestel crashte kort na het opstijgen bij Hunsborn en belandde op de rijbaan richting Frankfurt. Het verkeer op de snelweg is in beide richtingen afgesloten en er staat een lange file. Het zweefvliegtuig raakte geen andere voertuigen. Hulpdiensten zijn ter plaatse en delen water uit aan auto-inzittenden vanwege de zomerse hitte. Voor het eerst dit jaar is er in Nederland een tropische temperatuur van 30 graden gemeten. Dat was in het Limburgse El. Landelijk is er nog geen tropische dag, want daarvoor moet het in de Bilt ook 30 graden worden. Volgens weerdiensten komt de hitte dit jaar opvallend vroeg, want gemiddeld wordt er pas op 7 juni voor het eerst 30 graden gemeten. De komende dagen blijft het ook warm en kan het in het zuiden opnieuw tropisch worden. Lokaal is zelfs een hittegolf niet uitgesloten. De Israëlische minister Ben-Gvir ligt internationaal steeds meer onder vuur. Na Italië vraagt nu ook Frankrijk aan de EU om sancties tegen hem te nemen. Frankrijk ontzegt Ben-Gvir bovendien de toegang tot het land. De ophef ontstond na een video van vastgebonden activisten van de Gaza-hulpvloot op een Israëlisch schip die de minister zelf verspreidde. Ben-Gvir ligt al langer onder vuur vanwege zijn extreme uitspraken. Ook in Nederland geldt hij al meer dan een jaar als ongewenst vreemdeling. En bij de ebola-uitbraak in Congo zijn 3 vrijwilligers van het Rode Kruis overleden. Ze raakten besmet nadat ze in contact kwamen met lichamen. De hulpverleners overleden eerder deze maand en zijn de eerste bekende dodelijke slachtoffers van de uitbraak. Experts denken dat het virus al weken circuleren voordat de eerste besmettingen officieel werden vastgesteld. De ebola-uitbraak begon in de provincie Ituri in Noordoost-Congo. Voor deze nieuwste variant is op dit moment nog geen vaccin of behandeling. Het weer, het is nog lang zonnig en ook vannacht blijft het overal droog en overwegend helder bij zo'n 10 graden in het noordoosten tot 16 in het zuidoosten. Het waait bijna niet. De beide Pinksterdagen worden zonnig, droog en warm bij 23 tot mogelijk 29 graden. Tot zover het radionieuws.
6: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
7: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
8: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
9: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
10: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
7: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
11: Zo, buurman. Strak geschilderd hoor.
12: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
11: Oh ja?
12: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
11: Klinkt goed.
13: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
14: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd, zorgeloos op reis.
15: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
16: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
17: Schakel maar in.
18: Van harte welkom.
19: Schakel maar in.
17: En geniet.
20: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
17: Gewoon lekker lang luisteren.
21: Wat zegt u?
19: Gewoon lekker.

Start je zaterdagavond goed met gevarieerde muziek op je regionale radio. Elke zaterdagavond tussen 7 en 9 uur Peters Platenparade. Hier op Langstraat FM.

0: dan? Wat heeft u mooie planten? Waar heeft u die gekocht?
1: Bij Kwekerij in het Groen uit Kaatsheuvel, die kwaliteit kweekt en u voorziet van service en een concurrerende prijs.
0: Dat klinkt goed.
1: Al 40 jaar zijn zij het adres voor al uw perkplanten.
0: Dan ga ik naar Kwekerij in het Groen. Maar waar zitten ze eigenlijk?
1: Kwekerij in het Groen, baan 2 in Kaatsheuvel. Of kijk op www.kwekerijinhetgroen.nl.
2: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit De Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06-11-30-0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
3: Langstraat FM Nieuws.
4: Dit is Bas ter Leeuw met het radionieuws. In Madrid hebben tienduizenden mensen geprotesteerd tegen premier Sanchez en zijn linkse regering. De Spaanse ex-premier Zapatero, een partijgenoot van Sanchez, wordt verdacht van corruptie. De rechtse oppositie wil dat Zapatero gevangen wordt gezet en dat ook Sanchez wordt verhoord in de kwestie. De demonstratie richtte zich ook tegen het immigratiebeleid van de regering en verliep over het algemeen vreedzaam met enkele incidenten. In Bangladesh is een grote mazelenuitbraak uitgebroken, waarbij al meer dan 500 kinderen zijn overleden, volgens het ministerie van Volksgezondheid. In de hoofdstad Dhaka zijn alle ziekenhuizen overvol en er is een tekort aan IC-bedden. Alleen al in de afgelopen 24 uur stierven er 13 kinderen aan de ziekte. Met hulp van UNICEF is een grootschalige vaccinatiecampagne gestart met miljoenen prikken. Toch verwachten de autoriteiten dat het aantal slachtoffers van de mazelen in Bangladesh nog verder gaat oplopen. De Oekraïense president Zelensky wil dat zijn land volwaardig lid wordt van de Europese Unie. Hij reageert daarmee op een Duits voorstel waarbij Oekraïne een speciale status zou krijgen, alvast mee kan doen aan overleg, maar zonder stemrecht. Volgens Zelensky kan zijn land, dat al sinds 2022 kandidaat lid van de EU is, alleen met volledige rechten deelnemen aan het Europese project. Voor het eerst dit jaar is in Nederland een tropische temperatuur van 30 graden gemeten. Dat was in het Limburgse El. Landelijk is er nog geen tropische dag, want daarvoor moet het ook in de beeld 30 graden worden. Volgens weerdiensten komt de hitte dit jaar opvallend vroeg. Gemiddeld wordt er pas op 7 juni voor het eerst 30 graden gemeten. Het weer, het blijft nog lang zonnig en ook vannacht is het overal droog en overwegend helder, bij zo'n 10 graden in het noordoosten tot 16 in het zuidoosten. Er is nauwelijks wind. De Pinksterdagen worden zonnig, droog en warm bij 23 tot mogelijk 29 graden. Tot zover het radionieuws.
5: Schakel maar in.
6: Van harte welkom.
7: Schakel maar in.
5: En geniet.
8: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
5: Gewoon lekker lang luisteren.
9: Wat zegt u?
7: Gewoon lekker.

Volg elke wedstrijd van RKC Waalwijk live via Langstraat FM. Kijk voor het actuele speelschema op www.rkcwaalwijk.nl.

Laat je elke werkdag bijpraten over het laatste nieuws uit de regio in Langstraat Languit. Erik Dankers zit van 10 tot 12 voor je klaar met een mix van nieuws, interviews en muziek. Langstraat Languit, elke werkdag. Hier op Langstraat FM. Oh yeah. Langstraat FM. Info.

0: Kleinstraat FM Nieuws.
1: Dit is Bas ter Leeuw met het radionieuws. De onderhandelingen over een nieuw bestuur van de gemeente Den Haag zijn mislukt. De partijen Hart voor Den Haag en D66 konden het niet eens worden over een noodopvangcentrum voor asielzoekers. Partijleider De Mos van Hart voor Den Haag, die de grootste partij is geworden bij de afgelopen verkiezingen, verzette zich tegen de noodopvang. Maar volgens D66 is die hard nodig om aan de spreidingswet te voldoen. Hart voor Den Haag wil nu gaan onderhandelen met VVD, CDA en DENK. In een schuur in Winschoten heeft de politie gisteren 40 dode dieren gevonden, waaronder schapen, lammeren en een kalf. Er werden ook nog 160 levende dieren aangetroffen die verkeerden in erbarmelijke toestand vanwege verwaarlozing. Een 21-jarige verdachte is aangehouden. De politie meldt dat ze in actie konden komen na een tip op de website Meld Misdaad Anoniem. In Madrid hebben tienduizenden mensen geprotesteerd tegen premier Sanchez en zijn linkse regering. De Spaanse ex-premier Zapatero, een partijgenoot van Sanchez, wordt verdacht van corruptie. De rechtse oppositie wil dat Zapatero gevangen wordt gezet en dat ook Sanchez wordt verhoord in de kwestie. De demonstratie richtte zich ook tegen het immigratiebeleid van de regering en verliep over het algemeen vreedzaam met enkele incidenten. In Bangladesh is een grote mazelenuitbraak uitgebroken waarbij al meer dan 500 kinderen zijn overleden. In de hoofdstad Dhaka zijn alle ziekenhuizen overvol en er is een tekort aan IC-bedden. Met hulp van UNICEF is een grootschalige vaccinatiecampagne gestart met miljoenen prikken. Toch verwachten de autoriteiten dat het aantal slachtoffers van de mazelen in Bangladesh nog verder gaat oplopen. Het weer, het blijft nog lang zonnig en ook vannacht is het overal droog en overwegend helder, bij zo'n 10 graden in het noordoosten tot 16 in het zuidoosten. Er is nauwelijks wind. De Pinksterdagen worden zonnig, droog en warm bij 23 tot mogelijk 29 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Schakel maar in.
3: Van harte welkom.
4: Schakel maar in.
2: En geniet.
5: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
6: Gewoon lekker lang luisteren.
7: Wat zegt u?
8: Gewoon lekker lang luisteren.
9: Goed zo.
10: Langstraat FM.
11: Start je zaterdagavond goed met gevarieerde muziek op je regionale radio. Elke zaterdagavond tussen 7 en 9 uur Peters Platenparade. Hier op Langstraat FM.

Grootste hit van 1982 en een lekkere zomerse plaat van June Lodge en Prince Mohammed, Someone Loves You Honey. Aan het begin van deze aflevering Peitjes platen praten op deze zaterdag, de 23 mei 2026. We zijn er weer tot aan 9 uur met gevarieerde muziek. Natuurlijk een track van het album van de maand, de concertagenda en zoals gewoonlijk in de tweede uur ook nog de partyagenda. En ben je lekker aan het barbecue in de tuin. Heb je de muziek erbij aanstaan? Hey, laat eens eventjes zien wat je op de barbecue hebt liggen. Stuur maar eens eventjes een fotootje op de WhatsApp van Langstraat FM. 06-21-21-32. En kunnen we dat allemaal bekijken. En misschien is het ook nog wel eventjes lekker om eventjes je auto te gaan wassen. Hè? Dat kan nog in Tilburg-Zuid. Ja, de wasserij is nog open tot 8 uur. Dit is Alvaro Soleil. Loca. Ook zo lekker zomerse plaats.

Sarah, nieuwste single die heet Move. Ja, ik ben er net, dus we zijn er nog tot aan 9 uur met Peters Platen praten. Nu Eamon en Sharon de Nadel en Time.

Heyman featuring Sharon de Nadel en Time kwam uit 2003. In 2004 toen stopte Heyman ermee. In 2024 kwamen ze weer bij elkaar en maakten ze weer een uitverkocht concert in het Willem II Poppodium in Den Bosch. En er schijnt een nieuw album aan te komen, maar ja, wanneer? Geen idee. Hoe lang dat ze daarmee bezig zijn, dat ligt eraan. In elk geval Heyman hoorde je met Sharon de Nadel. Dit is de nieuwe Nick Kruid, die heet Soms.

Nick Kruid en zijn nieuwste single, die heet Soms. Ja, kort singeltje is dat. Laten we teruggaan naar 1965 met Chet and Germany.

0: 100% voor jou. Langstraat FM. Peters Platenparade, album van de maand.
1: Hallo, wat gebeurt er allemaal? Dat mocht helemaal niet gebeuren. In elk geval tijd inderdaad voor het album van de maand mei in dit programma Peters Platenparade. Deze maand dus het nieuwste album van Vanessa Carlton. Dat album heet Vels. En van dat album vandaag track nummer 4. Daar is ze dus wel, The Mountain.

The Mountain, de track 4 van het album Vels, het nieuwste album van Vanessa Carlton. Het album van de maand, mij in dit programma Prijs Platenparade. Dus dat betekent ook volgende week nog een track van dit album. Dit is Aswad. Uit 1994, Shine.

Shine hoorde je van Aswad uit 1994. En dat is ook een lekkere zomerse plaat, ondanks dat het nog geen zomer is. Kijk, want er gaat weer iets fout. Ik weet niet wat de computer heeft vandaag, maar hij heeft ook een beetje de zomer in zijn bol volgens mij. Ik weet niet wat er allemaal gebeurt. Want ik moet een hele andere plaat hebben dan... Ja, heeft hij. Ja, deze moet ik hebben. Tony Esposito uit 1987. Papa Chico.

lekkere zomersplaat uit 1987. Toen de tijd een grote nummer 1 in dat jaar. Papa Chico audio van Tony Esposito. Ondanks dat het dan nog geen zomer is, hebben we op dit moment natuurlijk wel te maken met een zomers Pinksterweekend. Laten we dan naar 1998 gaan met deze van Prescia. Kennen we deze nog? Splekka Valley.

Fresh Hour, dus Black Valley, kwam uit 1998. En Aisha, die heeft een heel goed idee met het warme weer. Rustig aan, zo heet haar nieuwste single.

Aisha, haar nieuwste single rustig aan. Ja, wat misschien ook lekker is met het warme weer, is gewoon eventjes tuinstoelen eventjes lekker in standje achterover zetten. Muziek aan inderdaad, van Langstraat FM, bij het bladenpraten tot aan 9 uur. En dan een boekje lezen. Inderdaad, read my book, hier is Sherry Ann. Uit 2012 alweer komt deze single. Yeah.

0: Sherry-Ann, Read My Book uit 2012.
1: Beters platenparade, concertagenda.
0: Tijd voor de concertagenda voor de komende week. Vanavond in 013 in Tilburg, Jonna Fraser treedt op in de Main van 013. En morgen en vanavond in de Mes in Breda, Lotus, Eyesores en Prey in de Kleine Zaal. Vanavond in het Willem II Poppodium in de Mos, Thijs Semi Quintet in de Concertzaal. In de Mos is het Jazz in Duketown dit weekend. En daarom zijn er veel optredens vanavond en morgen dus in de Mos, wat jazz betreft. Vanavond in Theater aan de Praat in het Bos. Ook daar natuurlijk vanwege dat jazz in Duketown. Fred Hess Trio in de Pleinzaal. Vanavond in de Lieve Campanos, Pink Floyd Project in de Grote Zaal. En vanavond in Theater Markant Maashorst en Uden, de Grease Tribute Band in de Theaterzaal. Vanavond in Tivoli Vredenburg in Utrecht, Blackbird treedt op in Cloud 9. En ook vanavond in Tivoli Vredenburg in Utrecht, Sarah Correa in de Grote Zaal. Vanavond in, ook in Tivoli Vredenburg in Utrecht, Sor in Zaal Ronda. En dat is helemaal uitverkocht. Gaan we dan morgen zondag 24 mei. Airbag en Le Soir in zaal Next van 013 in Tilburg. Morgen zondag 24 mei in het Willem II Poppodium in Den Bosch. Fontys Chamberlain Jazz Ensemble in de Concertzaal. Morgen zondag 24 mei in het Willem II Poppodium in Den Bosch ook Wolfert Bredero in en tezamen Ella Zirina in de Concertzaal. En ook morgen zondag 24 mei nog in het Willem II Poppodium in Den Bosch Thibaut Lassie Trio ook in de Concertzaal. Morgen zondag 24 mei in Theater aan de Parade in Den Bosch. Sanne in de Pleinzaal. En ook morgen in de Theater aan de Parade in Den Bosch. Mamal Hens in de Pleinzaal. Ook morgen zondag 24 mei met Annette Tivoli Vredenburg in Utrecht. Roger Carrea in Club 9. Dat is in de middag. Want morgen zondag 24 mei ook in Tivoli Vredenburg in Utrecht. Marianne Biet, Krieland en Niels Anders Mortensen in Zaal Hertz. Dat is dan weer in de morgen. Morgen zondag 24 mei ook het Tivoli Vredenburg genoemd. Het Sivan Power in Zaal Hertz. Dat is in de avond is helemaal uitverkocht. Maandag 25 mei in het Willem II Poppodium in Bos. Visions of Disfigurant in de Kleine Zaal. Maandag 25 mei in Altstad in Eindhoven. De OBGM's in, tezamen met Mutrat. En maandag 25 mei in Tivoli Vredenburg in Utrecht. De nieuwe Cool Collective Big Band in de Grote Zaal. Gaan we naar de dinsdag 26 mei in de Main van 013 in Tilburg, de Robert Cray Band. Dinsdag 26 mei in de Mes in Breda, Rose Garden Funeral Party in de Kleine Zaal. En dinsdag 26 mei in Tivoli Vredenburg in Utrecht, Israël Nes in Zaal Pandora. Woensdag 27 mei in Cool de Sac in Tilburg, gratis concert is dat elke week weer. In, dat, ditmaal met Acer Talk en Veral. Woensdag 27 mei in de Effenaar in Eindhoven met Caddies en de Happies in de Kleine Zaal. En woensdag 27 mei in Tivoli Vredenburg in Utrecht het collectief in Club 9. Woensdag 27 mei ook in Tivoli Vredenburg in Utrecht Kelly Rose in Cloud 9 is uitverkocht. En woensdag 27 mei ook in Tivoli Vredenburg in Utrecht Chaos String Quartet. Samen met Ariane Schluter en Joke van Leeuwen in Zaal Hertz. Woensdag 27 mei ook in Tivoli Vredenburg in Utrecht Mamal Hens in Zaal Pandora. En ook nog woensdag 27 mei in Tivoli Vredenburg in het Orkest van de 18e Eeuw in de Grote Zaal. Donderdag 28 mei in de Mes in Breda, Nocham Rosi treedt op in de Grote Zaal. Donderdag 28 mei in de Effenaar in Eindhoven, Morgan Heritage en S. Morgan. Tezamen met United Sound System in de Grote Zaal. Donderdag 28 mei in Tivoli Vredenburg in het Ruud Jacot. In de Grote Zaal is helemaal uitverkocht. En donderdag 28 mei ook in Tivoli Vredenburg in Utrecht. War. Die vieren hun 50-jarige jubileum. Met een anniversary tour in zaal Ronda. Vrijdag 29 mei in het Willem II Poppodium in Den Bosch. Hemelbestormer en Fifth Alliance in de Kleine Zaal. En vrijdag 29 mei in het Theater aan de Parade in Den Bosch. Burgert Lewis in de Pleinzaal. Vrijdag 29 mei in de Effenaar in Eindhoven. Nerf Herder en de Mono Kids in de Kleine Zaal. En vrijdag 29 mei in Theater Markant Maashorst en Uden. Legends Remastered met Music of Queen in de Theaterzaal. Vrijdag 29 mei in Tivoli Vredenburg in Utrecht. Tyler Show in Club 9. En vrijdag 29 mei ook in Tivoli Vredenburg in Utrecht. Nucham Rosi ook daar in zaal Cloud 9. Vrijdag 29 mei ook in Tivoli Vredenburg in Utrecht. Rico in zaal Pandora. En vrijdag 29 mei ook het Tivoli Vredenburg. Janna Fraser ook daar in Zaronda. Daar is het helemaal uitverkocht. Dat waren de concerten voor de komende week.

Velvet Crayband uit 1987, Right Next Door. Een andere bekende van hem is natuurlijk Don't Be Afraid of the Dark. Komende dinsdag staan ze dus in 013 in Tilburg. En er zijn nog kaartjes voor te verkrijgen. It's Nothing But Thieves met de nieuwste single Evolution.

Delft in, Bud Vives. Allernieuwste single die uit, Evolution. Ja, collega Erik van Vliet van Voor de Week Wakker. Hè, morgenochtend is hij weer tussen 7 en 9. Dan, ja, die zegt al een topnummer. Dus daar komt hij binnenkort waarschijnlijk ook wel voorbij. Deze komt uit 1972. Als laatste plaat van het eerste uur voorbij is plaat. De Nieuwsziekers. Tot zometeen.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Het treinverkeer bij luchthaven Schiphol is aan het einde van de middag kort na 5 uur weer volledig hervat, meldt spoorwegbeheerder ProRail. Door een seinstoring die vanmorgen rond 11 uur begon, reden er eerder vandaag nauwelijks treinen van en naar het vliegveld. De aannemer van ProRail heeft de oorzaak van de storing gevonden, maar deze is nog niet bekendgemaakt. Bij Israëlische aanvallen in Zuid-Libanon en in Gaza zijn vandaag zeker 11 mensen omgekomen, waaronder een 13-jarige Palestijnse jongen. De Libanese slachtoffers vielen bij een luchtaanval op de kustplaats Tyre of Tyrus. In Noord-Gaza werd een politiepost aangevallen met drones. Daar zijn naast de jongen ook 5 politieagenten om het leven gekomen. Het Israëlische leger heeft de aanvallen niet bevestigd, maar meldt wel dat de afgelopen nacht Hezbollah-doelwitten zijn aangevallen. De onderhandelingen over een nieuw bestuur van de gemeente Den Haag zijn mislukt. De partijen Hart voor Den Haag en D66 konden het niet eens worden over een noodopvangcentrum voor asielzoekers. Partijleider De Mos van Hart voor Den Haag, die de grootste partij is geworden bij de afgelopen verkiezingen, verzette zich tegen de noodopvang. Maar volgens D66 is die hard nodig om aan de spreidingswet te voldoen. Hart voor Den Haag wil nu gaan onderhandelen met VVD, CDA en DENK. In een schuur in Winschoten heeft de politie gisteren 40 dode dieren gevonden, waaronder schapen, lammeren en een kalf. Er werden ook nog 160 levende dieren aangetroffen die verkeerden in erbarmelijke toestand vanwege verwaarlozing. Een 21-jarige verdachte is aangehouden. De politie meldt dat ze in actie konden komen na een tip op de website Meld Misdaad Anoniem. Het weer, het blijft nog lang zonnig en ook vannacht is het overal droog en overwegend helder, bij zo'n 10 graden in het noordoosten tot 16 in het zuidoosten. Er is nauwelijks wind. De Pinksterdagen worden zonnig, droog en warm bij 23 tot mogelijk 29 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Schakel maar in.
3: Van harte welkom.
4: Schakel maar in.
2: En geniet.
5: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
2: Gewoon lekker lang luisteren.
6: Wat zegt u?
4: Gewoon lekker lang luisteren.
6: Goed zo.
7: Langstraat FM. Peters Platenparade met Peter Sterrenburg.

1987 was blijkbaar een goed muzikaal jaar, want het is alweer de derde single die we vandaag draaien in Peijs Platenparade uit dat jaar. Wang Chung en Everybody Have Fun Tonight. Als eerste in het tweede uur van Peijs Platenparade op deze zaterdag de 23e mei. Tot 9 uur, nog heel wat leuke muziek en ook de partyagenda staat nog te wachten. En wat dacht je van deze van een jaartje geleden alweer van Ellie Duhay? Body Talk.

Ali Duay en Body Talk van een jaartje geleden. En dit is de nieuwe Avey, die heet Meet Me in the Dark. Ik zou even een ruime uur geduld hebben.

Café en Meet Me in the Dark. Leuke nieuwe single. Ik zei het al ruim een uur, maar ja, het is tegenwoordig al een beetje zo rond 10 uur op dit moment dat het donker wordt. Hè. Dit is Mystic, ook een lekkere zomerse plaat. Ritmo de la Noche uit 1990, die door verschillende artiesten uitgebracht werd. Persoonlijk vind ik die van Lorna nog net wat mooier.

Mystic, Ritmo de la Noche uit 1990. Ik zei dat ik de uitvoering van Lorna mooier vond. Maar ja, ik bedoelde eigenlijk Lorca. Want Lorca die bracht ook het nummer Ritmo de la Noche uit in 1990. Maar deze van Mystic, die deed het toch net wat beter. En over Lorna gesproken, dat was het nummer Papi Chulo. Hè? Ja, dat was inderdaad wel Lorna. En dit is Triple X, Feel the Same. Komt uit het jaar 2000.

Nieuwe single van Bliss, Ik Val. De volgende single zullen de meesten kennen van In a Circle uit 1994. Ik heb het over Games People Play. Maar het oorspronkelijke nummer komt al uit 1969 van Joe South.

Sorry for the featuring Libianca. Let me be in your arms. Allernieuwste single. We moeten trouwens nog eventjes de Tilburgers, Willem II, inderdaad feliciteren met hun promotie. Hè. Die zijn naar de Eredivisie gepromoveerd. Inderdaad, ze hebben met strafschoppen ja, ruim gewonnen van inderdaad FC Volendam. Ja, dat had eigenlijk niemand aanzien komen, maar ja, toch heel mooi voor Willem II. Dit is de SOS Band uit 1980 alweer. Hier is Take Your Time. Als je tenminste, als je tenminste wil. Even kijken, hij wil niet. Even kijken wat er aan de hand is. Ik denk dat ik al weet wat het probleem is. Dus dat gaan we eventjes oplossen. Nou, even kijken. Want, ja, die SOS Band, hè? Die wil niet komen. SOS Band, waar sta je nou? Dan ben ik je helemaal kwijt. Daar staat hij. Dus we gaan hem eventjes op nieuw proberen. Even kijken dat dit nou wel wil doen. Nou, kom. Kom, jongen. Hij is vervelend vandaag, die computer. Hij heeft het warm of zo. Ik heb geen enkel idee. In elk geval, nu moet hij volgens mij wel komen. Ja, gelukkig. Komt toch nog goed, hè, met die SOS Band. Take your time, do it right. Grote disco hit in 1980.

SOS Band, blijft een lekkere plaat. Deze Take Your Time, Do It Right uit 1980 kwam die alweer. Dit is Klets uit 1993. Oh boy!

En oh boy, uitgesneden in 93. Volgens mij zijn bij de bankzitters de balletjes goed gevallen, want ze zijn, of ze zijn, ja, in elk geval een nieuwe single, die heet Multimiljonair.

0: Pakken, Chaco en Burk.
1: Peters Platenparade, partyagenda.
0: Ja, laten we eens gaan kijken waar we vanavond lekker op stap kunnen gaan. Vandaag ook een paar trendsfeestjes erin in de partyagenda. Zoals vanavond in Basis Utrecht vanaf 5 voor 12 tot 6 uur in de ochtend. Trends met Sutefroe en Cara Elisabeth. En ook nog Provos. Dit is Trends in Panama, Amsterdam vanaf 10 uur tot 7 uur in de ochtend. Met daar Brian Kearney, Darren Porter, John O'Callaghan, Mauro Picotto. Dan ook nog House met Modea. En in de andere zaal lekker hardcore hardstylefeestje met Ristolve. Zoals elke week ook weer Brainwash de Escape Club Amsterdam vanaf 11 uur tot 5 uur in de ochtend. Met daar Ramundo, Chris Reeve, Stunner op de Saxi Mistress, MC Janto. En in de andere zaal vind je ook nog Hydro. Nog een leuk feestje in Amsterdam in Basement. Met vanaf 11 uur sorry, tot 4 uur in de ochtend. Met daar David Penn, Julian Wijn en Jimmy Dua. En tot slot de interventie nightshift. Vanaf 11:30 tot 6:30 in Nauwouw, Rotterdam. Met daar Cassandra, Red Batun, BSLS, Chekta, Farzet, Rima en Venator. Lekkere technofeestje daar. Dat waren enkele leuke feestjes voor deze zaterdag, de 23 mei. Naast deze natuurlijk nog talloze andere leuke feestjes in de clubs in Nederland. Als je op stap gaat, wens ik je veel stapplezier toe.

DNS en DMB featuring Kadok, The Night Train uit 2009, die uitvoering. Deze die komt uit 1978. Lekkere funk van muziek. Keep on jumping.

0: Met de nieuwste van Woo en Rujay en Plastic Dreams. We kwamen alweer aan het einde van deze aflevering 50 platen praten. Zometeen tussen 9 en 11. Dan is de Dance Factory weer. Hier op langs de BEM, de herhaling van afgelopen donderdag. En daarna tussen 11 en 12 ook nog. En The Beat Goes On. En morgenochtend om 7 uur, dan kun je weer lekker wakker worden met Erik van Vliet. Voor de wakker tussen 7 en 9. En tussen 9 en 11 ook weer Paul en Rudy. Tenminste, ik weet niet dat Rudy al terug is. Sluit af met San Pacho en Boetij. En dan ben ik graag weer voor je volgende week zaterdag tussen 7 en 9. Met een nieuwe aflevering van dit programma Peins Platen Praten. De playlist is te vinden op de Facebookpagina van Peins Platen Praten. Altijd leuk als je daar eens bezoekje brengt en eens een reactie laat. Fijne week verder, hou het hoofd koel en graag tot volgende week.
1: Don't quit now, do your duty. Hit or miss, now work that booty.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Bas ter Leeuw met het radionieuws. Er zit vooruitgang in de onderhandelingen tussen Iran en de Verenigde Staten over het beëindigen van de oorlog. Dat melden beide partijen. Volgens de Amerikaanse president Trump is er een kans van 50% op een akkoord al dit weekend. Iran heeft het over 3 tot 4 dagen die nodig zijn om alle puntjes op de i te zetten. Volgens de krant The Financial Times gaat het nog niet over een definitief akkoord, maar over een staakt het vuren en afspraken over verdere onderhandelingen. Het treinverkeer bij luchthaven Schiphol is aan het einde van de middag kort na 5 uur weer volledig hervat, meldt spoorwegbeheerder ProRail. Door een seinstoring die vanmorgen rond 11 uur begon, reden er eerder vandaag nauwelijks treinen van en naar het vliegveld. Bij Israëlische aanvallen in Zuid-Libanon en in Gaza zijn vandaag zeker 11 mensen omgekomen, waaronder een 13-jarige Palestijnse jongen. De Libanese slachtoffers vielen bij een luchtaanval op de kustplaats Tyre of Tyrus. In Noord-Gaza werd een politiepost aangevallen met drones. Daar zijn naast de jongen ook 5 politieagenten om het leven gekomen. Het Israëlische leger heeft de aanvallen niet bevestigd, maar meldt wel dat de afgelopen nacht Hezbollah-doelwitten zijn aangevallen. En in het Belgische Lokeren heeft een slecht valk de smartphone van een bioloog die foto's van haar wilde maken afgepakt. De man had in een kerktoren de 3 jongen van de roofvogel geringd en daarna terug in het nest gezet. Toen hij het vrouwtje op de foto wilde zetten, sloeg deze razendsnel toe en vloog met het mobieltje weg. Het is inmiddels onbeschadigd teruggevonden. De slechtvalk is de snelste vogel ter wereld en staat bekend om zijn opvliegende karakter. Het weer, het blijft nog lang zonnig en ook vannacht is het overal droog en overwegend helder, bij zo'n 10 graden in het noordoosten tot 16 in het zuidoosten. Er is nauwelijks wind. De Pinksterdagen worden zonnig, droog en warm bij 23 tot mogelijk 29 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Schakel maar in.
3: Van harte welkom.
4: Schakel maar in.
2: En geniet.
5: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
2: Gewoon lekker lang luisteren.
6: Wat zegt u?
4: Gewoon lekker lang luisteren.
6: Goed zo.
7: Langstraat FM.
8: You were there.
7: Dance FM.

0: Ja, slechte manieren. Bad habits. Ik weet dat de kampioen van Nederland, PSV, gaat over voetbal, good habits op hun shirt heeft staan. Ja, dat is dan het tegenovergestelde, hè? Hey, ik zeg een hele goede avond. Fijn dat je erbij bent op deze zaterdag. Het is even na 9 en dat betekent weer Dance Factory Time. En we begonnen deze uitzending met een plaat uit 1985. Jenny Burton, Bad, Bad Habits. Hey, en wat een heerlijk weer hebben we toch. We kunnen met recht zeggen...
1: Welcome to the Disco Summer.
0: En zo is het met. Mijn naam is René van der Meer. En hij doet het keer op keer. Fijn dat je luistert op deze zonnige zomeravond naar Langstraat FM. Tot 11 uur zijn we bij je. Met tussen 10 en 11 zometeen Dion Vugts natuurlijk. Maar eerst eventjes deze van Loose Ends. Wat een prachtige plaat is dit toch. Hanging on a String.

0: lekker langzaam, maar toch uitermate dansbaar. Deze van Loose Ends uit 1985. Hanging on a String.
1: Have no fear, have no fear, have no fear. Renee is here.
0: En van 85 gaan we naar 81. Het was een, ja, het is een klassieker eigenlijk, hè? Als we het zo bekijken uit het uitgaanscircuit. Vanaf de late 70s tot aan halfweg 1985. Deze komt uit 81. Veel gedraaid vroeger. Lekker opgedanst. Chas Jenkel. En ja, glad to know you. De titel spreekt boekdelen, want dat vinden wij ook hier bij Langstraat FM. Lekker luisteren op 106.8 en anders via Ziggo kanaal 917 KPN 1042.

het was leuk in die tijd vroeger in de discotheken en de clubs. Als je dan een leuk vrouwtje zag staan of andersom een leuke jongen zag staan. En deze plaat werd gedraaid door de DJ. Dan kon je dat mooi gebruiken als een soort kennismaking. Hè? Dan ging je daar naartoe en dan zei je, hey, glad to know you. Pleased to meet you. Voor de mensen die net bij zijn, het is zaterdagavond, de ultieme discoavond natuurlijk. Je luistert naar Dance Factory op Langstraat of met René van der Meer. En straks het volgende uurtje door Dion Vugs. En we gaan even een enorme sprong naar heel lang geleden maken. Dit is uit 475, denk ik. Volgens mij een Nederlandse groep. En ze maakten best wel leuke plaatjes. En dit is Liberation of Man met You're My Number One.

Het klonk allemaal heel erg vrolijk, blij. En je werd er eigenlijk alleen maar heel erg positief van die geluiden uit de jaren 70. Het was Liberation of Man, You're My Number One. En dit is een floorfiller, puur zang. En we draaien hem deze keer helemaal maximaal vanaf 12 inch. Het is zo'n fijne plaat. Ik had het al even over kennis maken met Glad to Know You. Nou, dat kon je op deze plaat ook al, want dit gaat natuurlijk over contact. En als je het helemaal perfect uit wil spelen, dan is het oogcontact. Dat hoor je zo meteen in deze plaat van Edwin Starr uit 1978. En als je dan met een meisje op de vloer stond, dan zei je dat ook eye to eye. Je maakt daar zo'n bewegingje van, met twee vingers naar jouw ogen, twee vingers naar haar ogen. En dan pak je ze vast en ja, dan had je contact. Let vooral even op de break in deze plaat. Die is werkelijk adembenemend. En, ja, ik wens je er veel plezier bij hier op deze disco zaterdagavond. Zometeen ook nog de keus van Johan Duivensloot. We hebben nog de rap en hip-hop classic. Dus blijf lekker luisteren hier naar Langstraat FM.

een fijne plaat. Edwin Starr was dat hier op Langstraat FM. Eye to Eye Contact. En dit is een plaat, zeg, potverdikking. Ik kwam hem tegen op een verzamelaartje. The Lost 12 Inches. En dit is een plaat van Eddie Holman. This Will Be a Night to Remember.

0: Mr. D ook in de studio. Wat vind je van mijn nieuwe bril, Mr. D? Vind je het een beetje staan? Ik heb het tegenwoordig een vaste bril.
1: Ja, wat zal ik zeggen? Ja,
0: zeg het maar gewoon eigenlijk.
1: Ja. Nee, staat je gewoon heel goed. Ja, ik kan er heel veel verhalen over vel maken, maar het staat je gewoon goed.
0: Ah, dank je.
1: Ik heb jij nu over de tweede, derde keer met een bril gezien.
0: Ja.
1: Maar uiteindelijk, vanavond was het me niet eens opgevallen.
0: Je bent er al aan gewend eigenlijk.
1: Ja.
0: Dat willen we graag horen. Ja, dat krijg je als je ouder wordt. De ouderdom komt met gebreken, of wat ze ook al eens zeggen. Niemand wil... Nee, iedereen wil oud. Nee, wat was het nou? Ja, iedereen wil oud worden, maar niemand wil oud zijn. Dat was het, ja. Hey, even terug, back to business. Het was Andy Holman. Ik heb er echt nog nooit van gehoord. En ik heb hem echt al mijn hele leven in bezit, deze cd. Maar ik denk dat ik altijd gedacht heb, ja, die Andy Holman, dat ken ik niet. Het komt uit 1977, heet Mr. D net opgezocht. Ja, het heeft een beetje Tramps invloeden, vind ik. Af en toe hoor je daar de geluiden van de Tramps in, ja. This will be a night to remember, dus nogmaals uit 1977. En dit is 3 jaartjes omhoog, 1980. En volgens mij was dat ook een eendagsliedje dit, hè. Wel veel gedraaid, het werd helemaal plat gedraaid in de discotheken. Het is Baby O. En het gaat over het bos, het grote enge dierenbos, denk ik. In the forest. Langstraat FM, daar luister je naar. Dance Factory, zaterdagavond tussen 9 en 11. En normaliter, dat weet je, ook op donderdag tussen 8 en 10. Maar dat ging afgelopen week niet door. Maar dat maakt niet uit. We zitten lekker buiten in de tuin, te barbecuen wellicht, of lekker aan de borrel. Het is bloody hot. Het gaat hier van het ene uiterste naar het andere. Van 8 graden tot 3 graden 's nachts. Naar in één keer 30 graden overdag. Ja, dat kan hier in Nederland, hè? Ja.

0: Nou, fijne plaat van Baby O in the Forest. Ja, dat zeg ik. De plaat komt uit 1980 en het is inmiddels tijd geworden voor de request van deze week.
1: The Disco Factory Dominator. Here's René.
0: Hoor eens even. Hij heeft weer een paaltje te pakken hoor, onze Johan Duivensloot. Ja, dat kan niet hoor, als geen ander. Marvin Soul. En I regret. Nou, ik niet hoor. Ik heb er geen spijt van, nee. Dankjewel Johan voor het aanvragen van deze fijne plaat. Ik noemde dat vroeger altijd een DVP'tje. Een DVP'tje. Een dijk van een plaat. En je hoort ze alleen hier op Langstraat FM.

Hoe komt hij erop? Marvin Soul, wat een naam ook. Nou, je hoeft er geen spijt van te hebben hoor. Absoluut niet. Ik krijg er kippenvel van hier. Ik heb een koffie koud laten worden. Ik stond zo te genieten van die plaat. Ik kon schaatsen op mijn koffie. Zo koud was hij geworden.

Maar het is nog maar 20 seconden, maar we kunnen hem gewoon niet wegdraaien. We willen hem gewoon van het begin tot het einde laten horen. We zaten hier al te discussiëren, van, is dit nou AI of niet?

I Regret, dat was ja, fantastisch, hè? En we gaan terug naar het verre verleden, 1978. Een van de floor fillers aller tijden. De meeste clubs gingen er lopen, 7, 78, 79. En dit was Gonzales. Haven't Stopped Dancing Yet. En je hoeft niet in een discotheek geweest te zijn om dit te kennen. Want ja, iedereen kent deze plaat gewoon. Het is geen hitparade plaat geworden. Geen top 40 hit of zo. Maar ja, op feestjes en partijen wordt dit toch ook wel regelmatig gedraaid. En ik kan je verzekeren, altijd een volle dansvloer. En feest in de tent.

0: de rap en hip-hop classic bedraaien er iedere week eentje. Wel eentje die een beetje te pruimen is. Niet te wild, niet te agressief, maar ja, hier gaat ook iedereen vanuit zijn dak, hè?
1: Welcome to the Disco Summer.
0: Zo is het maar net. Wat een temperatuur hebben we deze week, hè? Potverdikkie. Ik reed net naar de studio, het was zo'n 23 graden. Onvoorstelbaar. Nou, dit is een plaat met herinneringen. De start van de 24 uur uitzendingen destijds, 1981, van Radio Benelux. Ja. Dat was dit de eerste explosieschijf die we daar draaiden. Zo is het ook weer. We hebben het over Vogue. Dancing the Night Away, dat is een goed idee. Ik zou het zeker eens overwegen als ik jullie was. Lekker thuis in de tuin. Kan je jou het schelen.

toch mooie muziek eigenlijk, hè? Dat roept zoveel herinneringen op. En ook als je een beetje verdrietig bent, ik heb dat wel eens, niet dat ik verdrietig ben, maar dat ik dan in de tuin zit, in de zonnetje of een beetje aan het koken ben. En dan vergeet ik even wat muziek aan te zetten en dan doe je dat. Pak ik even mijn eigen Spotify-lijst erbij of natuurlijk even afstemmen op Langstraat FM. En dan merk je dat je meteen weer een stukje vrolijk wordt, ja. 1981, Vogue. En natuurlijk onmiskenbaar, hè? Dancing the Night Away. Langstraat FM. En dit is een plaat die in 1967 origineel uit werd gebracht door Lulu. Je kent ze toch wel van The Man Who Sold the World. En dat heet To Sir With Love. Weet je wat we doen? We pakken hem gewoon nog een keer opnieuw. En het was naar de gelijknamige film To Sir With Love. En dit is de uitvoering van Vicky Sue Robinson, die we allemaal kennen van Turn the Beat Around.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. De persoon die in het Nijmeegse medische centrum van de Radboud Universiteit was opgenomen met een mogelijke ebola-besmetting is negatief getest op de ziekte en is van de speciale afdeling voor infectieziekten nu overgebracht naar een normale zorgafdeling. De identiteit van de persoon is niet bekendgemaakt. Wel dat hij of zij recent in Afrika was, in een regio waar het virus is uitgebroken, de Democratische Republiek Congo en buurlanden. De controles aan de Franse grens met Engeland in Dover zijn tijdelijk versoepeld vanwege de grote drukte veroorzaakt door een Engelse Nationale Vrije Dag. Bij temperaturen van rond de 30 graden stonden er vandaag duizenden vakantiegangers uit het Verenigd Koninkrijk uren in de file om naar Frankrijk te mogen varen. De grensbeambten hebben nu het nieuwe digitale systeem voor de controle van reizigers van buiten Europa tijdelijk buiten gebruik gesteld om de afhandeling te versnellen. Er zit vooruitgang in de onderhandelingen tussen Iran en de Verenigde Staten over het beëindigen van de oorlog. Dat melden beide partijen. Volgens de Amerikaanse president Trump is er een kans van 50% op een akkoord al dit weekend. Iran heeft het over 3 tot 4 dagen die nodig zijn om alle puntjes op de i te zetten. En in het Belgische Lokeren heeft een slechtvalk de smartphone van een bioloog die foto's van haar wilde maken afgepakt. De man had in een kerktoren de 3 jongen van de roofvogel geringd en daarna terug in het nest gezet. Toen hij het vrouwtje op de foto wilde zetten, sloeg deze razendsnel toe en vloog met het mobieltje weg. Het is inmiddels onbeschadigd teruggevonden. De slechtvalk is de snelste vogel ter wereld en staat bekend om zijn opvliegende karakter. Het weer, het blijft vannacht droog en helder bij zo'n 11 tot 14 graden. In het noorden kan er wat mist ontstaan. Er is weinig wind. De Pinksterdagen worden zonnig, droog en warm bij 23 tot mogelijk 29 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Schakel maar in.
3: Van harte welkom.
4: Schakel maar in.
2: En geniet.
5: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
2: Gewoon lekker lang luisteren.
6: Wat zegt u?
4: Gewoon lekker lang.
2: Goed zo.
7: We are here 'cause you were there.

0: Ja, vorige week was het tijd voor I Love America. René draaide die heerlijke Patrick Juvet. Ik dacht dat hij altijd uit Frankrijk kwam. Maar Patrick Juvet komt gewoon lekker uit Zwitserland.
1: Please welcome Mr. D.
2: Dance, dance, dance, dance, dance factory.
0: Ja, zoals ik al zei, uit Zwitserland afkomstig deze Patrick Juvet. Hij werkte ook nog samen in de discotijd met onder andere Jean-Michel Jarre. Ja, ook een van de, ja, toch wel de virtuose synthesizer specialisten uit die tijd. Zeg ik dat goed? Ja, dat zeg ik goed. Ah, je hoort het al, Unlimited Touch. En zo heet hij, Searching to Find the One, Langstraat FM, Dance Factory.

0: Ja, en de special remixed version is dit. En dat vind ik zo lekker als die remixen komen ook uit de tijd waarin de plaat uitkwam. Dan was het zo lekker en dan klinkt het nu ook nog zo lekker import. Zo lekker 1982, ja, dat schat ik dan maar een beetje in. I Hear Music in the Street was nog een andere hele grote van hen. Maar Searching to Find the One was echt een dance floor filler.
1: Soulful French Touch Music Remix.
2: Yeah. Ain't it funky, babe? My funky sensation. Ooh, how can you sit there, baby? You say you got soul, move on it. My funky sensation, sensation, round the nation. Everybody's having a good time. Clap your hands, huh? Yeah, just like that, that's right. If you feel what I feel, if you feel what I'm feeling right now, just a fucking sensation. Yeah.

0: Can You Feel It? Op Dance Factory. Langstraat FM. It's a funky sensation. Gwendolyn Patricia McRae. Eigenlijk niet hoor, want eigenlijk was het Mosley. En is stiekem ook al heen gegaan van ons, wist ik eigenlijk helemaal niet. Februari 2025. De ex-vrouw van George McRae. En René zei tegen mij, zegt die Dion, god, die Gwen McRae heeft er ook nog een hoop goede platen gemaakt, zeg. We kennen haar natuurlijk van Keep the Fire Burning. Maar haar grootste hit was Rocking Chair. En haar grootste hits kwamen eigenlijk ook van zo'n beetje midden jaren 70 tot begin jaren 80. Voor haar dus Keep the Fire Burning.
1: Welcome to the Disco Summer.

Ah, een van de grote namen uit de rijke geschiedenis van de disco, funk en soul is toch wel Luther Vandross. En deze LP, Never Too Much, heel bekend bij jullie thuis, dat weet ik zeker, is gewoon zijn piece of art. Zo durf ik het wel te noemen. Prachtige ballads, Houses Not a Home bijvoorbeeld. Superlady is gewoon ook een heerlijke plaat om te draaien. Wordt niet veel gedraaid en de LP staat bomvol heerlijke platen, kan ik je vertellen. 12-inch disco classics. En wat dacht je hiervan? Ooit aangedragen door Rieke van der Heijden. De jongere generatie die ook lekker luistert en heerlijke boogie plaatjes meebrengt. Hij had dit als eerste suggestie ooit en wat een plaat is dat zeg. Nooit in de hitlijsten gestaan. Ja, je hoort het goed. Haar grootste hit was namelijk van de Detroit Spinners. Een cover van I'll Be Around. Maar deze plaat en verzamelaars. Deze is zo gewild. Just Like Dreaming. Terry Welch.

Ja, en dan weet je het, hè. Larry Blackman is having a single life. Ze begonnen ooit als de New York City Players. Maar dat werd al heel gauw Cameo. En ja, die waren ook in de beginjaren veel meer geliefd bij hun fans toen ze nog de echte dikke funk maakten. En na de rand kwamen die echte wereldhits. Zoals Candy en Word Up. Maar ik vind deze lekker, hoor.

Ja, dat heb je dan wel vaker, hè? Dat die puristen, de mensen van het eerste uur, die dan helemaal verknocht zijn aan die early sounds of zo'n band. En dan denken ze, dit is toch wel heel commercieel, zeg. Iedereen vindt het in één keer leuk. Maar ik kan je vertellen, dat is dan niet helemaal voor niks, zal ik maar zeggen. En Cameo, ja, je weet het, hè? Het is een kleine bijrol in een bekende serie door een bekende artiest. Een cameo, a guest appearance.

a tear that ain't no lie. We're leaving here in a cloud of smoke, and that's all, folks. I mean, that's all, folks. Oh, yeah. Wat een plaats, zeg. Gaat nooit vervelen, deze Lakeside met Fantastic Voyage. Ooit nog gesampled door Coolio. All the Way Live, dat was hem inderdaad, ja. Dat is even vergeten bijna. Ze kwamen uit op Solar Records. Daar kwam ook Shalimar, The Whispers op uit. Ja, allerlei hele lekkere, goede beentjes uit die tijd. We hebben het er vaker over gehad. Always a better music mix.

Nou, wat een dikke productie is dit toch ook. Wat een lekkere maxi. Bekend om het intro, want dan zit je meteen zo heerlijk in deze plaat. Daarna krijg je nog 3 verschillende breaks. Die allemaal gewoon lekker gecoverd, geremixed zijn, die in mixen voorkomen. Een hele dankbare plaat. Maar wat een vet nummer is dit toch. Hoor dit maar eens aan ook gewoon. Hij gaat gewoon 9 minuten door en hij verveelt geen moment. We hebben het altijd over James D-Train Williams, jawel. Maar Hubert Hughes, dat was de 3rd nog wel. Dat was zijn partner in de crime voor al die lekkere producties. Waaronder You're the One for Me. En dat werd later nog een keer gecoverd door Paul Hardcastle. Maar we luisteren naar een grootheid in de disco dance scene, jawel. En daar gaan we gewoon mee door, jawel. Jazeker. Wat dacht je van deze? Patrice Baby Fingers. Jawel, Russian. Kleine handjes had ze en ik vertel het elke keer maar weer. Ik vind het zo'n leuke anekdote. Ze speelde keyboards en dat doet ze heel erg goed. Dat doet ze onder andere bijvoorbeeld bij Lee Rittenhauer in zijn band. En dat is niet voor niks. Maar zelf had ze natuurlijk ook dikke producties. Onder andere op het Elektra-label. Patrice Russian, Forgive Me Nuts.

Lekker hoor. George Michael coverde ook wat. Hij coverde deze track natuurlijk niet echt, maar hij samplede wel het een en ander uit deze track. En hij had er ook weer een hele dikke hit mee. Deze groove die blijft gewoon lekker hangen. En deze Patrice Russian maakte heel veel lekkere muziek hoor. Dit was wel haar absoluut grote, maar we hebben ook Haven't You Heard bijvoorbeeld. Die mogen we ook zo graag draaien in dit programma. En ze maakte nog zeker 4 of 5 hele lekkere, dikke albums zonder haar eigen naam. En dat brengt me alweer, ik zit even te kijken op de klok. Ja, dat brengt me alweer een beetje aan het einde van deze show. Namelijk Dance Factory op jouw Langstraat FM. Wij hebben hem weer heel graag gemaakt, René en ik. 2 uurtjes lekkere funk, disco en soul. En ik dacht, ben ik nou iets vergeten in dit programma? Ik dacht, ja, Eric G. Maar dat komt omdat hij deze week...

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Vanuit Ter Apel zijn tientallen asielzoekers waar geen plek voor was in het opvangcentrum met bussen naar een opvangadres in Groningen gereden. Ze worden na de overnachting weer teruggebracht. Het Rode Kruis is blij met de nachtopvang in Groningen die tot en met maandag beschikbaar blijft. Een lokale boer heeft intussen 160 meloenen voor de asielzoekers gebracht. In Belgrado is er vandaag door naar schatting zo'n 100.000 Serviërs gedemonstreerd tegen het bewind van president Vučić. De betogers riepen om zijn aftreden. Na een rustig begin sloeg volgens berichtgeving van de NOS later op de avond de vlam in de pan en werden er fakkels en stenen gegooid. De betoging werd toen door de politie met traangas uiteengedreven. De demonstranten eisen verkiezingen. Volgens de president zouden die dit najaar kunnen worden georganiseerd. De persoon die in het Nijmeegse medische centrum van de Radboud Universiteit was opgenomen met een mogelijke ebola-besmetting is negatief getest op de ziekte en is van de speciale afdeling voor infectieziekten nu overgebracht naar een normale zorgafdeling. De identiteit van de persoon is niet bekendgemaakt. Wel dat hij of zij recent in Afrika was in een regio waar het virus is uitgebroken, de Democratische Republiek Congo en buurlanden. De controles aan de Franse grens met Engeland in Dover zijn tijdelijk versoepeld vanwege de grote drukte veroorzaakt door een Engelse Nationale Vrije Dag. Bij temperaturen van rond de 30 graden stonden er vandaag duizenden vakantiegangers uit het Verenigd Koninkrijk uren in de file om naar Frankrijk te mogen varen. De grensbeambten hebben nu het nieuwe digitale systeem voor de controle van reizigers van buiten Europa tijdelijk buiten gebruik gesteld om de afhandeling te versnellen. Het weer, het blijft vannacht droog en helder bij zo'n 11 tot 14 graden. In het noorden kan er wat mist ontstaan. Er is weinig wind. De Pinksterdagen worden zonnig, droog en warm bij 23 tot mogelijk 29 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Schakel maar in.
3: Van harte welkom. Schakel maar in.
2: En geniet.
4: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
2: Gewoon lekker lang luisteren.
5: Wat zegt u?
3: Gewoon lekker lang luisteren.
5: Goed zo.
6: Langstraat FM.
7: 5, 5, 4, 4, 3, 3, 2, 1, 1. We have ignition. Strap in.
8: You're about to listen to the hottest sounds. It's the hottest mixtape in the world.
9: By Robbie Costa.
10: Dance Factory.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Bas ter Leeuw met het radionieuws. Volgens de Amerikaanse president Trump is er grotendeels overeenstemming bereikt met Iran over een vredesvoorstel. Hij schrijft op zijn sociale media platform dat de details van een akkoord binnenkort bekendgemaakt zullen worden. Het plan zou onder andere de opening van de Straat van Hormuz inhouden. Iran had eerder al laten weten nog zo'n 3 tot 4 dagen nodig te hebben voor de laatste puntjes op de i van een principeovereenkomst. Vanuit Ter Apel zijn tientallen asielzoekers waar geen plek voor was in het opvangcentrum met bussen naar een opvangadres in Groningen gereden. Ze worden na de overnachting weer teruggebracht. Het Rode Kruis is blij met de nachtopvang in Groningen die tot en met maandag beschikbaar blijft. Een lokale boer heeft intussen 160 meloenen voor de asielzoekers gebracht. In Belgrado is er de afgelopen avond door naar schatting zo'n 100.000 Serviërs gedemonstreerd tegen het bewind van president Vučić. De betogers riepen om zijn aftreden. Na een rustig begin sloeg volgens berichtgeving van de NOS later op de avond de vlam in de pan en werden er fakkels en stenen gegooid. De betoging werd toen door de politie met traangas uiteengedreven. De demonstranten eisen verkiezingen. Volgens de president zouden die dit najaar kunnen worden georganiseerd. En in Frankrijk is opnieuw een man veroordeeld voor het verkrachten en mishandelen van zijn eigen vrouw. Hij dwong haar ook om seks te hebben met in totaal rond de 500 andere mannen. De man die de feiten wel bekend heeft, maar zei dat het om een SM-relatie met instemming van de vrouw ging, gaat 25 jaar de gevangenis in. De zaak doet denken aan die van Madame Pellicot, die door haar man werd verdoofd en door zeker 50 mannen werd misbruikt. Het weer, het blijft in de nacht droog en helder bij zo'n 11 tot 14 graden. In het noorden kan er wat mist ontstaan. Er is weinig wind. Overdag zonnig en warm bij 23 tot 29 graden. Ook de rest van de week temperaturen boven de 20 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Schakel maar in.
3: Van harte welkom.
4: Schakel maar in.
2: En geniet.
5: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
2: Gewoon lekker lang luisteren.
6: Wat zegt u?
4: Gewoon lekker lang luisteren.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Bas ter Leeuw met het radionieuws. Volgens de Amerikaanse president Trump is er grotendeels overeenstemming bereikt met Iran over een vredesvoorstel. Hij schrijft op zijn sociale mediaplatform dat de details van een akkoord binnenkort bekendgemaakt zullen worden. Het plan zou onder andere de opening van de Straat van Hormuz inhouden. Iran had eerder al laten weten nog zo'n 3 tot 4 dagen nodig te hebben voor de laatste puntjes op de i van een principeovereenkomst. Vanuit Ter Apel zijn tientallen asielzoekers waar geen plek voor was in het opvangcentrum met bussen naar een opvangadres in Groningen gereden. Ze worden na de overnachting weer teruggebracht. Het Rode Kruis is blij met de nachtopvang in Groningen die tot en met maandag beschikbaar blijft. Een lokale boer heeft intussen 160 meloenen voor de asielzoekers gebracht. In Belgrado is er de afgelopen avond door naar schatting zo'n 100.000 Serviërs gedemonstreerd tegen het bewind van president Vučić. De betogers riepen om zijn aftreden. Na een rustig begin sloeg volgens berichtgeving van de NOS later op de avond de vlam in de pan en werden er fakkels en stenen gegooid. De betoging werd toen door de politie met traangas uiteengedreven. De demonstranten eisen verkiezingen. Volgens de president zouden die dit najaar kunnen worden georganiseerd. En in Frankrijk is opnieuw een man veroordeeld voor het verkrachten en mishandelen van zijn eigen vrouw. Hij dwong haar ook om seks te hebben met in totaal rond de 500 andere mannen. De man die de feiten wel bekend heeft, maar zei dat het om een SM-relatie met instemming van de vrouw ging, gaat 25 jaar de gevangenis in. De zaak doet denken aan die van Madame Pellicot, die door haar man werd verdoofd en door zeker 50 mannen werd misbruikt. Het weer, het blijft in de nacht droog en helder bij zo'n 11 tot 14 graden. In het noorden kan er wat mist ontstaan. Er is weinig wind. Overdag zonnig en warm bij 23 tot 29 graden. Ook de rest van de week temperaturen boven de 20 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Schakel maar in.
3: Van harte welkom.
4: Schakel maar in.
2: En geniet.
5: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
2: Gewoon lekker lang luisteren.
6: Wat zegt u?
4: Gewoon lekker.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Bas ter Leeuw met het radionieuws. Volgens de Amerikaanse president Trump is er grotendeels overeenstemming bereikt met Iran over een vredesvoorstel. Hij schrijft op zijn sociale media platform dat de details van een akkoord binnenkort bekendgemaakt zullen worden. Het plan zou onder andere de opening van de straat van Hormuz inhouden. Iran had eerder al laten weten nog zo'n 3 tot 4 dagen nodig te hebben voor de laatste puntjes op de i van een principeovereenkomst. Vanuit Ter Apel zijn tientallen asielzoekers waar geen plek voor was in het opvangcentrum met bussen naar een opvangadres in Groningen gereden. Ze worden na de overnachting weer teruggebracht. Het Rode Kruis is blij met de nachtopvang in Groningen die tot en met maandag beschikbaar blijft. Een lokale boer heeft intussen 160 meloenen voor de asielzoekers gebracht. In Belgrado is er de afgelopen avond door naar schatting zo'n 100.000 Serviërs gedemonstreerd tegen het bewind van president Vučić. De betogers riepen om zijn aftreden. Na een rustig begin sloeg volgens berichtgeving van de NOS later op de avond de vlam in de pan en werden er fakkels en stenen gegooid. De betoging werd toen door de politie met traangas uiteengedreven. De demonstranten eisen verkiezingen. Volgens de president zouden die dit najaar kunnen worden georganiseerd. En in Frankrijk is opnieuw een man veroordeeld voor het verkrachten en mishandelen van zijn eigen vrouw. Hij dwong haar ook om seks te hebben met in totaal rond de 500 andere mannen. De man die de feiten wel bekend heeft, maar zei dat het om een SM-relatie met instemming van de vrouw ging, gaat 25 jaar de gevangenis in. De zaak doet denken aan die van Madame Pellicot, die door haar man werd verdoofd en door zeker 50 mannen werd misbruikt. Het weer, het blijft in de nacht droog en helder bij zo'n 11 tot 14 graden. In het noorden kan er wat mist ontstaan. Er is weinig wind. Overdag zonnig en warm bij 23 tot 29 graden. Ook de rest van de week temperaturen boven de 20 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Schakel maar in.
3: Van harte welkom.
4: Schakel maar in.
2: En geniet.
5: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
2: Gewoon lekker lang luisteren.
6: Wat zegt u?
4: Gewoon lekker.